0: onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de Belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Houd de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedenacht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het nieuwe speelveld aan de Blankenhofweg in Alkmaar is donderdag feestelijk geopend. De eer was aan de 8-jarige Tim en wethouder Marius Wiegman. Op het basketbalveldje probeerden ze beide te scoren, maar alleen Tim is dat gelukt. De herinrichting van het speelveld kent een lange aanloop. Het originele ontwerp viel slecht bij de omwonenden, waarna de gemeente het ontwerp heeft aangepast. De buurt is wel blij dat het speelveld er nu ligt. De proef met de nachttrein tussen Alkmaar en Amsterdam wordt definitief met een jaar verlengd. Dat laat het college van Alkmaar weten. Uit Geest had al aangegeven in 2027 mee te willen blijven doen. De nachttrein kost de gemeente totaal rond 120.000 euro per jaar. Komend voorjaar wordt bepaald of de nachttrein in 2028 blijft rijden. Mogelijk wordt dan een stop in Castricum toegevoegd. De omvang van de grafschennis op de Castricumse begraafplaats onderlangs lijkt klein te zijn geweest. De lokale VVD hoorde begin augustus over vernieling en diefstal van versieringen van graven en stelde vragen aan het college van BNB. Het college deed onderzoek en kwam uit op één graf waarbij beplanting is weggehaald. Daarbij vermeldt het wel dat diefstal van kleine versieringen niet zomaar opvalt bij de onderhoudsploeg. De N508 en de N245 in Alkmaar krijgen tussen 7 en 19 september nieuw asfalt. Verkeer moet in die periode rekening houden met afsluitingen van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. In de eerste week zijn de Nolleweg en de Schagenweg tot aan de Laan van Darmstad aan de beurt. In week 2 de Schagenweg van de Laan van Darmstad tot aan de Laan van Parijs. Busreizigers wordt aangeraden om te kijken wanneer buslijnen worden omgeleid. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderij.

In Huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Kerry Melchers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
5: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
4: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
6: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
4: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Hier volgt de agenda van de kerk in Bergen, Egmond en Schorl. Bergen aan Zee. Elke zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. En deze zijn op oecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. En dit jaar is het thema Zand en Zee. De laatste dienst op zondag 30 augustus begint om 10:30. Voorganger deze zondag is Ranver Kouwijzer met het onderwerp zee. De muziek wordt verzorgd door Ida Zuidema Harp en Jeannette Zuidema Orgel. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Egmond aan Zee. In de Oud-Katholieke Kerk wordt maandag 31 augustus... het laatste zomeravondorgelconcert 2026 gehouden. En daarmee wordt weer een serie van 9 orgelconcerten afgesloten. Volgens traditie bespeelt Jaap Zwart het orgel en branden de kaarsen in de kroonluchters. Jaap Zwart groeide op in een muzikaal gezin en kwam daarmee al vroeg in aanraking met muziek. En zijn eerste muziekonderricht ontving hij van zijn vader, Jaap Zwart senior. Aan het Zweling Conservatorium in Amsterdam studeerde hij piano en orgel. En met het hoofdvak Theorie der Muziek sloot hij zijn studie af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Jaap Zwart is een veelgevraagd begeleider, ook als pianist. Van zijn spel verschenen meerdere cd's, onder andere op de Beetse orgels van de Domkerk in Utrecht en de grote kerken van Gorinchem en Harderwijk. In 2014 bracht hij een cd uit waarop hij de gerestaureerde Adema-orgel van het Callistus Basiliek in Groenlo bespeelt. En in 2019 verscheen de cd Berensuite met werken van Johan Haaksma. Bij de uitgang wordt een open bijdrage gevraagd. Braderie in Groet. Braderie. Al meer dan 40 jaar is de PKN-kerk van Schorl, Groet, Kamperduin duidelijk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gedienden blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. En nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken, boekenkraam zich weren tegen patat en worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. Kortom, maandagavond, 31 augustus, de laatste braderie in 2026 van 5 tot 9 uur. En de opbrengst is voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Tot zover deze agenda van de kerken in Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en zomerse week.
1: Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 17:00 middags.

0: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankoop.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het nieuwe speelveld aan de Blankenhofweg in Alkmaar is donderdag feestelijk geopend. De eer was aan de 8-jarige Tim en wethouder Marius Wiegman. Op het basketbalveldje probeerden ze beide te scoren, maar alleen Tim is dat gelukt. De herinrichting van het speelveld kent een lange aanloop. Het originele ontwerp viel slecht bij de omwonenden, waarna de gemeente het ontwerp heeft aangepast. De buurt is wel blij dat het speelveld er nu ligt. De bouw van de 88 woningen op de Koekoeksbloem in Castricum start later dan gepland. Dat komt omdat tegen het omgevingsplan een beroep is ingediend bij de Raad van State. Dat laat het college van Castricum weten in een brief aan de gemeenteraad. Het gaat om de plek van de oude Montessori-school. Op het terrein zijn nu statushouders gevestigd. Door de vertraging kunnen deze statushouders hier langer blijven wonen. De BSO Plus in Alkmaar sluit per 1 september. Dat heeft de uitvoerende instantie Vesper laten weten. Volgens Vesper is het niet mogelijk om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. De BSO Plus is een buitenschoolse opvang voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Vesper en de gemeente Alkmaar zoeken nog wel naar een mogelijke vervanger voor de opvang. Op dit moment maken 11 kinderen gebruik van de BSO Plus. Woonzorglocatie Westerhout in Alkmaar wordt uitgebreid met nieuwe huiskamers en terrassen. De eerste paal voor de aanbouw bij de Kastanjehof is deze week geslagen. De uitbreiding moet bewoners meer ruimte geven om elkaar en familie te ontmoeten. Ook wordt er bij de Kastanjehof een nieuwe tuin aangelegd. De werkzaamheden maken deel uit van een bredere vernieuwing van Westerhout, waarbij zorgaanbieder de zorgcirkel het monumentale karakter wil behouden. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen je zelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
3: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
6: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de invloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
5: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk te stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
7: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
5: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Castricumse proef met kabelgoten voor inwoners met elektrische auto's is positief uitgevallen. Dat stelt het college van BNW. Begin dit jaar zijn bij 14 mensen die hun auto aan de straat opladen kabelgoten in de stoep gelegd om struikelpartijen te voorkomen. Halverwege volgend jaar kunnen meer inwoners met elektrische auto's aanspraak maken op een kabelgoot. De proef met de nachttrein tussen Alkmaar en Amsterdam wordt definitief met een jaar verlengd. Dat laat het college van Alkmaar weten. Uit Geest had al aangegeven in 2027 mee te willen blijven doen. De nachttrein kost de gemeente totaal rond €120.000 per jaar. Komend voorjaar wordt bepaald of de nachttrein in 2028 blijft rijden. Mogelijk wordt dan een stop in Castricum toegevoegd. De gemeente Alkmaar lanceert een warmteprogramma met als doel in 2050 aardgasvrij te zijn. De gemeente gaat onderzoeken welke mogelijkheden er voor buurten en dorpen zijn. De gemeente wil weten wat inwoners belangrijk vinden nu er wordt overgestapt op andere manieren om te koken en te verwarmen. De komende 10 jaar moeten overal in de gemeente nieuwe projecten starten om huizen en bedrijven van het gas af te krijgen. De politie heeft het onderzoek naar de 2 doden die dinsdag in een woning in Hooghout werden gevonden afgerond. Volgens de politie heeft 1 van de 2 de partner om het leven gebracht en daarna zelfmoord gepleegd. De lichamen werden gevonden nadat buren alarm sloegen. Omdat beide betrokkenen zijn overleden is het strafrechtelijk onderzoek beëindigd. De politie maakt hun identiteit niet bekend. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: In Huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Carrie Melgers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus ja, mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
1: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. Twee dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
3: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
1: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niets. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Castricumse proef met kabelgoten voor inwoners met elektrische auto's is positief uitgevallen. Dat stelt het college van BNW. Begin dit jaar zijn bij 14 mensen die hun auto aan de straat opladen kabelgoten in de stoep gelegd om struikelpartijen te voorkomen. Halverwege volgend jaar kunnen meer inwoners met elektrische auto's aanspraak maken op een kabelgoot. De proef met de nachttrein tussen Alkmaar en Amsterdam wordt definitief met een jaar verlengd. Dat laat het college van Alkmaar weten. Uit Geest had al aangegeven in 2027 mee te willen blijven doen. De nachttrein kost de gemeente totaal rond €120.000 per jaar. Komend voorjaar wordt bepaald of de nachttrein in 2028 blijft rijden. Mogelijk wordt dan een stop in Castricum toegevoegd. De omvang van de grafschennis op de Castricumse begraafplaats onderlangs lijkt klein te zijn geweest. De lokale VVD hoorde begin augustus over vernieling en diefstal van versieringen van graven en stelde vragen aan het college van BNB. Het college deed onderzoek en kwam uit op één graf waarbij beplanting is weggehaald. Daarbij vermeldt het wel dat diefstal van kleine versieringen niet zomaar opvalt bij de onderhoudsploeg. De N508 en de N245 in Alkmaar krijgen tussen 7 en 19 september nieuw asfalt. Verkeer moet in die periode rekening houden met afsluitingen van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. In de eerste week zijn de Nollenweg en de Schagenweg tot aan de Laan van Darmstad aan de beurt. In week 2 de Schagenweg van de Laan van Darmstad tot aan de Laan van Parijs. Busreizigers wordt aangeraden om te kijken wanneer buslijnen worden omgeleid. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: ANWB Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
3: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. Twee dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurven, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het staat even stil op de A4 Den Haag-Amsterdam voor de Schipholtunnel. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. Die wordt nu uit de rij gehaald. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéplaat.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Tussen Schorl en Bergen doe je er 10 minuten langer op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het nieuwe speelveld aan de Blankhofweg in Alkmaar is donderdag feestelijk geopend. De eer was aan de 8-jarige Tim en wethouder Marius Wiegman. Op het basketbalveldje probeerden ze beide te scoren, maar alleen Tim is dat gelukt. De herinrichting van het speelveld kent een lange aanloop. Het originele ontwerp viel slecht bij de omwonenden, waarna de gemeente het ontwerp heeft aangepast. De buurt is wel blij dat het speelveld er nu ligt. De bouw van de 88 woningen op de Koekoeksbloem in Castricum start later dan gepland. Dat komt omdat tegen het omgevingsplan een beroep is ingediend bij de Raad van State. Dat laat het college van Castricum weten in een brief aan de gemeenteraad. Het gaat om de plek van de oude Montessori-school. Op het terrein zijn nu statushouders gevestigd. Door de vertraging kunnen deze statushouders hier langer blijven wonen. De gemeente Castricum begint met een nulmeting van de verkeersstromen in de Dorpstraat. De gemeente wil de situatie in de Dorpstraat precies monitoren om onderzoek te doen naar mogelijk eenrichtingsverkeer. Met die maatregel zou de straat veiliger kunnen worden, maar niet iedereen in Castricum is daar een voorstander van. Eerder werden al drempels geplaatst in de Dorpstraat om de verkeersveiligheid te verbeteren. Woonzorglocatie Westerhout in Alkmaar wordt uitgebreid met nieuwe huiskamers en terrassen. De eerste paal voor de aanbouw bij de Kastanjehof is deze week geslagen. De uitbreiding moet bewoners meer ruimte geven om elkaar en familie te ontmoeten. Ook wordt er bij de Kastanjehof een nieuwe tuin aangelegd. De werkzaamheden maken deel uit van een bredere vernieuwing van Westerhout, waarbij zorgaanbieder de zorgcirkel het monumentale karakter wil behouden. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
10: Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is degrading.

Dit is tot aan 12 uur hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. File op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Dit is Kunst Compleet, het kunst- en cultuurprogramma van RTV 80. Presentatie Karin van Bodegom, techniek André Wit. Hele goedemorgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. Het is een regenachtige vrijdag. We hopen dat het nog een beetje droog blijft. We hebben wel een hele mooie nazomer natuurlijk. Ja, en ik praat zo meteen met Kees Friedman, beeldend kunstenaar, onder andere bekend ook in deze regio. We gaan praten over zijn werk en natuurlijk over zijn liefde, het schilderen, de landschappen. En hebben we natuurlijk ook muziek meegenomen. En nou houdt Kees heel erg van filmmuziek, maar dat hebben we helaas niet. Maar we gaan wel luisteren natuurlijk naar heel veel nummers die hij heeft uitgekozen. En de eerste is Take 5 van Dave Brubeck.

0: En dat was Take 5 van Dave Brubeck, uitgekozen door Kees. Kees, goedemorgen, welkom.
1: Ja, dank je.
0: Ja, Kees Vlietman praat ik mee vandaag. Kees, je bent natuurlijk beeldend kunstenaar. Je woont in Den Helder.
1: Ik woon sinds 2 jaar in Den Helder.
0: En je hebt hier een huisje in Limmen, zei
1: ja,
0: je.
1: Ja, een zomerhuisje.
0: Een zomerhuisje, ja.
1: Maar dat heb ik al heel lang.
0: Ja, hoe lang heb je dat al?
1: Even kijken, ik denk 24 jaar.
0: Zo, dat is best lang.
1: Ja.
0: Ja, dus je kent de omgeving hier goed.
1: Ik ken de omgeving heel goed, ja. Ja.
0: En je komt oorspronkelijk uit Amsterdam?
1: Ja, ik kom uit Amsterdam.
0: Ja.
1: En ik ben, zeg maar, ongeveer 5 jaar geleden. Er was allerlei problemen in Amsterdam met de ateliers. En toen kon ik via de gemeente Den Helder een heel mooi atelier huren. En dat heb ik gedaan. En daarna ook een woning gezocht
0: daar,
1: en gevonden.
0: Daar gezocht, ja. Wat mooi eigenlijk dat je dan... Mis je Amsterdam? Mooi
1: nee,
0: dat je in Den Helder terechtkomt, maar mis je Amsterdam?
1: Nee, nee.
0: Nee,
1: het is zo veranderd. En, ja. Ik denk ook, als je jong bent, is het wel leuk. Maar voor mij is het nu erg chaotisch. En ja, alleen maar expats. En
0: ja.
1: Het bekende verhaal, je leest het in de krant, je hoort het van iedereen. En van ja, Amsterdam is Amsterdam niet meer. Maar dat heeft geloof ik elke grote stad.
0: Ja, zou best kunnen inderdaad.
1: En wat dat betreft is Den Helder... Ja toch, ik zeg altijd Den Helder is een dorp met stadsfaciliteiten.
0: Ja, klopt.
1: Want er is wel alles.
0: Zeker, weten we. Ik heb er 11 jaar gewerkt, dus ik weet het.
1: Oké, okay, ja.
0: Ja, het, absoluut. Het is en je rijdt ook zo mooi altijd zo die Helderse weg langs.
1: Ja, prachtig.
0: Langs het kanaal en dan kom je in de weidse ruimte, de duinen en de zee. Wat je hier natuurlijk ook hebt in Egmond, ja. Ja. En Limmen, dat vakantiehuisje, dat heb je dus inderdaad ook al heel lang, 24 jaar.
1: Dat heb ik al, ja. En in het begin dat ik het had, heb ik daar ook heel veel schilderijen ter plaatse gemaakt van de tuin.
0: Mm-hmm.
1: En het was een beetje wildgroei. En daar heb ik een vrij grote collectie, ik noem het altijd plantenschilderijen of bloemenschilderijen. Dat was echt wel de inspiratiebron.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Je hebt de Rietveld gedaan.
1: Ja.
0: Hoe lang is dat geleden?
1: Ik ben op 73 naar de Rietveld gegaan. Toen heb ik 5 jaar de grafiek- en schilderafdeling gedaan. En toen, ik wilde eigenlijk heel graag ook monumentaal werken.
0: Mm-hmm.
1: En toen mocht ik gelukkig nog 2 jaar beeldhouwafdeling volgen. Wat ook wel, ik vond dat wel belangrijk. Omdat het, je pakt dan ook in je schilderij het anders aan.
0: Ja, zeker. Dus je denkt anders eigenlijk, hè?
1: Ja. Je gaat anders, ja. En die opleiding is ook wel anders dan het schilderen. Omdat ze benaderen het anders, meer 3D. Dus ik heb er in totaal 7 jaar op gezeten.
0: 7 jaar opgezeten. Hoe was dat in die tijd, in de jaren 70?
1: Het veranderde wel. Ik weet dat bijvoorbeeld de vakken als model tekenen, dat lag een beetje, dat vonden een hoop studenten al een beetje van, ja, dat hoeft niet meer, je kan een foto nemen. Dus een beetje de klassieke vakken, daar stonden de vraagtekens wel bij. Maar ik ben altijd blij dat ik een klassieke opleiding heb gehad.
0: Want je leert daar natuurlijk wel de basis.
1: Ja.
0: Het opzetten van een model, maar alles, hè? Landschap, et cetera.
1: Ja. Illustreren, ook grafische technieken,
0: mm-hmm.
1: Houtsneders, litho's maken.
0: Ja, compositie, kleur, licht en dat soort dingen, dat leer je
1: alles,
0: gewoon allemaal wel. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Het is natuurlijk ook wel, de jaren 70 is ook wel een beetje vrijgevochten tijd, hè? Dus je snapt ook wel dat dat verandert op een kunstopleiding.
1: Dat begreep ik ook wel.
0: Ja.
1: Ik was 33 dat ik er naartoe ging.
0: Ja.
1: Dus
0: dan was je niet...
1: Jonge leerling.
0: Nee, inderdaad, dat snap
1: ik. En dan sta je er eigenlijk ook al wat anders tegenover. Want bijvoorbeeld, de kunstuitlenen bestonden toen al. En toen ik van de Rietveld afkwam, ben ik daar meteen mee gaan werken. Omdat ik dacht van, nou, op die manier breng je werk onder aandacht. Het is laagdrempelig, de kunstuitleen. En was door heel Nederland. En Maar veel studenten, ja, die vonden dat de beginning niet aan. Dat vonden ze allemaal van, dat doe
0: was
1: je niet.
0: Dat was nog niet, het was niet interessant genoeg waarschijnlijk. Nee. Ja, terwijl, we gaan het zo ook nog even hebben, ook natuurlijk over Alkmaar en Bergen. Want je hebt allebei, bij beide heb je werk natuurlijk ondergebracht. Maar zeker de jaren 70, omdat er natuurlijk heel veel veranderde, ook in de wereld, hè. Dus nogmaals, maar je bent wel blij dat je dan toch wel een gedegen opleiding in die zin hebt gehad.
1: Absoluut.
0: Want je hebt er altijd gebruik van kunnen maken.
1: Ja.
0: En ook dat schilderen, want je bent plein air schilder. Dus je schildert eigenlijk altijd buiten, hè, vanaf buiten.
1: Ja.
0: Is dat toen ook begonnen?
1: Nou, eigenlijk toen ik... daarna, toen ik van de Rietveld afkwam... toen ben ik... Met vrienden zijn we naar, een aantal keren naar Zuid-Frankrijk. Dan konden we in een huisje daar verblijven. En dan namen we alle schilderspullen mee, linnen. Allemaal los hoor, omdat het allemaal anders niet in een auto past. En dus dan echt ter plekke schilderen. En dat ben ik naderhand in Limmen gaan doen... in de tuin, ook met vooral luchten en met de Noordzee... wat ik de laatste jaren erg veel doe.
0: Mm-hmm. Dus dat heeft er altijd wel ingezeten, dat plein air?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Vanaf het begin, ja. En de grafiek en zo, doe je dat nog steeds?
1: Nee, ik heb het wel gedaan. Ik heb wel geëtst en litho's gemaakt, maar... Ik vind het te veel gedoe een beetje. Maar het is prachtig. Ik begrijp die graficus heel goed. Maar het was voor mij te... Ik had dan iets, als ik een ets had gemaakt... dan dacht ik, ik had net zo goed een pentekening kunnen maken van hetzelfde. Het is alleen wel iets anders, maar...
0: Ja, het is wel arbeidsintensief werk natuurlijk.
1: Ja.
0: Het proces is daar heel erg belangrijk in.
1: Absoluut,
0: en uiteindelijk heb je een afdruk, hè, van wat je of geëtst hebt... of in houtsneden of lino, wat dan ook. Hè. Maar het is het resultaat ook.
1: Ja.
0: En met schilderen heb je natuurlijk, denk ik, directer resultaat.
1: Ja, is het wel, ja.
0: Ja. Dus dat ligt je dan beter?
1: Ja, dat ligt me beter dan... Ja, het is... Hoe moet ik dat zeggen? Een soort... Het is bijna een soort dirigeren. Je begint op een wit doek... En dan is het altijd heel snel werken. En dan... Of componeren is het eigenlijk.
0: Ja.
1: Dat is het, ja.
0: Ja, en dat heb je toch misschien minder... Ja, dat heb je wel, denk ik, met de druktechnieken. Maar het is ook inderdaad zo arbeidsintensief. En dan moet je ook wel echt een grote lol nog in hebben, denk ik.
1: Nou ja, ik ken ze wel. Ik ken wel van die dat nog steeds doen.
0: Zeker, absoluut. Ja.
1: En alle respect voor. Dat,
0: ja, er was net een tentoonstelling. Vorige week is die afgelopen. In Kranenburg had de grafiekgroep Bergen een hele mooie tentoonstelling.
1: Ja.
0: Dus absoluut, wordt nog steeds gedaan.
1: Ja. Ja.
0: En merk je bijvoorbeeld ook wel verschil met nu in het schilderen? Tegenwoordig in vergelijking met de jaren 70, 80 in jouw eigen werk?
1: Ja, ik werk steeds realistischer.
0: Ja.
1: Toen ik in Frankrijk werkte, toen echt op de plek, à plein air. En dan kwam ik terug in Nederland en dan ging ik eigenlijk een beetje door op dat werk. En dan werd het heel abstract.
0: Mm-hmm.
1: En dat komt eigenlijk door Monet.
0: Mm-hmm.
1: Die zei op een gegeven moment, of tenminste dat las ik in een boek, van als je iets... ter plekke heb gemaakt en het bevalt je niet... dan moet je een nieuwe maken, maar er niet aan gaan werken. En dat klopt. Dus dat systeem heb ik... Ik ging niet meer die landschappen abstraheren. En dat is uitgegroeid nu tot vrij real. Het is wel een beetje impressionistisch nog altijd. Maar het is wel realisme.
0: Ja.
1: Een soort nieuw realisme.
0: Als ik er naar kijk, want natuurlijk heb ik je werk bekeken, vind ik het ook. Er zit wel een bepaalde abstractie in. Toch in je vlakken, je vormen, je kleurgebruik. Ja. Maar het is wel natuurlijk naar de realiteit geschilderd.
1: Ja.
0: Ja. Ja. We gaan nog even naar muziek. Want ik zei net al in de aankondiging. We hebben helaas geen filmmuziek, maar we hebben natuurlijk wel de Beatles.
1: Oké.
0: Okay. Ja. En die had je hebt A Day in the Life aangevraagd.
1: Ja. Beste album aller tijden.
0: Ja, kijk, dat wil ik horen. Ja. Ja, waarom de Beatles?
1: Ja, dat is uniek gewoon.
0: Ja, nog steeds?
1: Ja, nog steeds.
0: Ja.
1: Ik heb al mijn LP's weggegeven aan mijn neef. Die zit in de muziek. En ik ben nu weer de cd's aan het verzamelen van de Beatles.
0: Ja, niet de lp's, maar wel de cd's.
1: Ja, ik heb geen platenspeler meer.
0: Oh, kijk, ja, nou, jammer. Ja, wij hebben hier nog een platenspeler staan.
1: Ja,
0: hè?
1: Dan had ik ze eigenlijk. Ja, precies, ja, maar ja. Ik heb ze niet meer. Nee. En mijn neef woont in Noorwegen, dus die kan ik niet even ophalen.
0: Nee, maar heb je bijvoorbeeld ook dan de nieuwe cd van Paul McCartney gekocht? Een paar
1: Nee, maar ik ben wel ook heel bewonderaar van hem.
0: Ja, ja. We gaan luisteren naar The Beatles, A Day in the Life.

0: Dat waren de Beatles, het fantastische einde van A Day in the Life, uitgekozen door Kees Vlietman. Kees, je bent buitenschilder Pusang, altijd gericht op de wijdheid van het landschap, de zee. Bijna nooit bos?
1: Nee, bijna. Ik heb wel eens bos geschilderd, bijvoorbeeld in bergen met van de Zwarte Schuur en dan een beetje de bosomgevingen erbij. Maar dan gaat het me meer om de kleuren.
0: Ja.
1: En niet zozeer om het bos als landschap.
0: Ja, en de zee, kan ik me ook voorstellen, dat verveelt natuurlijk nooit. Nou, bos natuurlijk ook niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat juist die zee, de duinen, de weersomstandigheden, de hoge lucht met de wolken, de lage lucht, het verandert nu ook altijd.
1: Het constant, ja.
0: Ja, hè?
1: Ja. Ja. Het is onuitputtelijk, zeg ik altijd. Het
0: ja,
1: is,
0: precies.
1: En het maakt niet uit welk jaargetij. Het is... Ik hou vooral van een beetje onrustige luchten.
0: Ja.
1: Een beetje met wel een dreiging erin. En ja, dat spreekt me erg aan.
0: Ja, en dan ga je echt buiten zitten en dan kunnen mensen om je heen lopen. En
1: nou,
0: je bent
1: dat
0: schilderen.
1: Ik maak bijvoorbeeld tegenwoordig, doe ik vaak dat ik een aquarel maak.
0: Ja.
1: Want met zo'n groot doek op het strand, dan waai je weg. Of dan moet je te veel meenemen. En dan, dat heb ik wel gedaan, maar ik doe dat niet meer. Het zit nu wel in mijn hoofd. Maar ik maak nog wel altijd aantekeningen ervan. En een beetje ook schrijf ik er ook bij kleuren. Van dit moet een beetje ultramarijn of dit moet. En dan werk ik het in mijn atelier. Dan ontstaat het eigenlijk.
0: Ja, dus je hebt aquarel, nu. Je hebt de aantekeningen, je hebt je schetsen misschien. Ja,
1: ja.
0: Ja, dat soort. En wat is het materiaal? Werk je het liefste mee?
1: Ik werk de laatste jaren altijd met acryl.
0: Ja.
1: Omdat het ook heel snel werkt. En wat ik vertelde, bijvoorbeeld in Frankrijk, als we daar gingen schilderen, dan, dan moest je het weer mee terugnemen. En met olie, dan moet je gewoon 2 weken wachten eer het droog is.
0: Zeker.
1: Dus dat was een keuze. En ja, ik vind ook als je goede kwaliteit acryl koopt, dan dat is net zo mooi als olie.
0: Ja, die discussie hebben we natuurlijk wel eens vaker ook in dit programma. En dat vind ik dus persoonlijk ook.
1: Ja.
0: Er zijn natuurlijk heel veel mensen, schilders, die dat niet vinden. Hè, die liever olie hebben.
1: Ja.
0: Dat snap je. En heb je ook wel eens die Cobra geprobeerd? Die olieverf op waterbasis?
1: Nee.
0: Maar dat is, de droogtijd is net zo lang, hoor. Maar je kan natuurlijk wel je kasten dan afspoelen in water en dat soort dingen.
1: Oh ja, dat is dan een voordeel.
0: Ja, dat is ervoor. Je hebt geen terpentine meer nodig en dat soort dingen. Maar dat niet. Het is echt acryl.
1: Nee, ik heb echt acryl.
0: Ja, en als het groot formaat?
1: Tegenwoordig doe ik ook wel hele kleine landschapjes, Noordzeetjes noem ik dat.
0: Ja.
1: En die zijn iets van 10 bij 15. En vooral in bergen, die zijn wel populair, moet ik zeggen. Dit zijn van die cadeautjes, noem ik het.
0: Ja.
1: Maar het zijn wel allemaal originele.
0: Ja, want het is je kopieert niet. Het
1: nee,
0: is geen oplage.
1: Niet. Nee.
0: Nee. Het is altijd.
1: Elke is toch anders.
0: Een uniek werk, inderdaad.
1: Maar wat ik wel tegenwoordig altijd doe, is toch een wandelaar erin, of twee wandelaars, of iemand met zijn hond. En dat heb ik eigenlijk gedaan om de wijdheid van het landschap. Dus dan zodra je er iets, maakt niet uit, in een landschap zet, mm-hmm. dan wordt het groots.
0: Ja, dan kan je ook zien hoe groot het landschap eigenlijk is. Hè? Ja. En natuurlijk. Ook hier in het programma hebben we wel eens kunstenaars die met de natuur bezig zijn. En zij maken zich heel erg zorgen vaak over wat er gebeurt in de natuur. En over klimaatverandering en dat soort dingen. Ben je daarmee bezig of registreer je dat?
1: Ja, het is vreselijk wat er allemaal aan de hand is.
0: Ja.
1: Het is vreselijk, maar ik geloof niet dat je dat in mijn werk kan zien.
0: Nee. Nee, in die zin ben je er. Je laat het niet zien, maar je bent er wel mee. Bewust van.
1: Ja, heel bewust van.
0: Ja. Ja. Wat heb je bijvoorbeeld gemerkt in al die jaren? Wat is er veranderd?
1: Nou ja, toch wel afval. En het is ook eigenlijk meer wat je leest en ziet. Hè? Overstromingen en droogte en branden. Het gaat maar door.
0: Ja, precies. En dat is zeker in deze omgeving natuurlijk heel belangrijk.
1: Heel belangrijk, ja.
0: Ja. Ja. Ja. En het heeft niet zozeer invloed op je werk, maar kan je er wel. Worden de kleuren dan bijvoorbeeld anders? Stel dat je er wel mee bezig zou zijn, hoe zou dat eruit zien?
1: Dat weet ik niet. Nee, dat zou ik niet. Nee. Nee, want ik denk als ik gewoon de duin als landschap neem met een stuk zee, dan op zich is dat denk ik niet veranderd.
0: Nee.
1: Maar ja, wat ik dan vandaag weer in het journaal zie, dat er dan bepaalde gebieden helemaal verdroogd zijn. Ja, als je daar zou schilderen, dan wordt het wel een ander ding. Dan,
0: ja.
1: Dan wordt het beetje het lichtgevende blauwe water, dat wordt in één keer modder of bruin. Of,
0: ja, precies. Ja.
1: Dat zou wel invloed hebben.
0: Ja, precies. Ja. En atmosfeer is bijvoorbeeld ook heel belangrijk, hè, in je werk. Het atmosferische perspectief eigenlijk, hè, de gedurende dag dat verandert.
1: Ja.
0: Ja, merk je dan ook wel in de lucht dat veranderd is door alle natuurrampen eigenlijk?
1: Nou, bijvoorbeeld wat ik heel sterk had met in de coronatijd. Toen was ik in mijn zomerhuisje. Mm-hmm. En toen ben ik veel naar het strand gegaan. En dat de lucht echt anders was. Geen vliegtuigen.
0: Ja.
1: En het was, ja, het leek voor mij helderder. Zoals het een beetje vroeger was. En daar zag ik wel een verschil in.
0: Ja, precies. Ja. Dus dat is wel echt te zien ook.
1: Ja, absoluut.
0: Je hebt minder luchtvervuiling natuurlijk. Sowieso minder vliegtuigen. Mensen bleven thuis. Er werd natuurlijk ook minder auto gereden, et cetera, et cetera. Ja, ja.
1: Ja,
0: dat kan ik me voorstellen.
1: Want ik weet nog op bij Egmond, dus hier aan Egmond aan Zee.
0: Ja.
1: En er was bijna niemand. En dan was het toch heel mooi weer. En dan denk ik weer, dat is eigenlijk ook wat ik altijd schilder met twee mensen erop. Terwijl de werkelijkheid is dat er 100.000 mensen zitten met een mooie dag.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Maar je mag die vrijheid heb je, hè, als schilder,
1: gelukkig
0: om dingen
1: wel,
0: weg te laten.
1: Gelukkig wel.
0: Ja, ja. En dan nog, want je noemde net even de kunstenaarlijn uit Leningberg. Hè? Dan kiezen wel mensen juist dat soort werken uit, denk ik. Om juist die rust te ervaren.
1: Dat geloof ik ook, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ik hoor ook wel eens van mensen dat ze dan altijd zeggen, ja, dat ben ik met mijn hond, of dat ben ik met mijn vrouw, of dat dat een soort herkenning erin. Terwijl het zijn wel figuren, maar het is niet duidelijk wie het is.
0: Nee. En heb je wel een voorkeur voor een gebied? Want we noemen het natuurlijk Bergen, Egmond, et cetera. Heb je een gebied waar je eigenlijk altijd wel schildert of waar je naar terugkomt?
1: Ja, toch hier een beetje.
0: Toch wel
1: buurt.
0: Hier, blijkbaar. Je noemde Limmen natuurlijk ook al. Ja. Maar, ja.
1: En, want bijvoorbeeld bij Castricum vind ik het al het strand een beetje te druk. Ik weet niet, het is eens een andere sfeer daar.
0: Ja.
1: Hier is het een beetje, ja, er is eigenlijk niet zoveel veranderd.
0: Ja, kijk, dat is goed om te horen. En Den Helder en Callantsoog en dingen zo, die kant op.
1: Ja, ook Den Helder heeft natuurlijk ook heel, daar is het helemaal stil.
0: Ja.
1: Aan de kust. En bij Huis Duinen bijvoorbeeld, daar begint echt het strand. Mm-hmm. En dat is, op een mooie dag zitten daar 20 mensen. Dus dat, ja.
0: Ja, dat is echt heel rustig natuurlijk. Ja. Ook wel zeker met hier vergelijken natuurlijk. Ja,
1: ja. Ja.
0: En zoals dat, is dat de dromedaris, de vuurtoren?
1: Ja, de
0: toch?
1: Lange Jaap.
0: De Lange Jaap, sorry, neem me niet kwalijk. Den Heldenaar, neem me niet kwalijk. De Lange Jaap inderdaad, ja. Is dat wel een onderwerp? Kan dat zo'n onderwerp zijn in je werk?
1: Ik heb hem wel eens gebruikt af en toe.
0: Ja.
1: En ja, er was geloof ik, er was iets met hem dat hij geloof, ze waren bang dat hij in zou storten. En in Den Helder heb je de kunsthal. Dat is een groep van kunstenaars en met een hele grote expositieruimte. En toen was er een soort niet een wedstrijd, maar ode aan de Lange Jaap. En dan doe ik daar wel aan mee. Dat vind ik dan wel leuk om iets te maken waar dan de Lange Jaap op. Maar dat was een beetje een abstract ding.
0: Ja.
1: Maar je kon wel zien dat het de Lange Jaap was.
0: Ja, mooi. Goed onderwerp. We gaan nog even naar muziek en dan naar de agenda. En we draaien natuurlijk, naar aanleiding van het overlijden van Dolly Parton, een nummer wat jij ook uitgekozen hebt, Kees, natuurlijk. Een hele mooie van haar. We kennen het natuurlijk van Whitney Houston, hè? Maar we draaien Dolly Parton, I Will Always Love You.

0: Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunst Compleet.
1: Van 30 augustus tot en met 18 oktober, Dwaalland. Werk van Jacqueline Koten en Tara Eva Kuipers-Wentink in Kunsthalleen Alkmaar. En van 5 september tot en met 4 oktober de tentoonstelling Waterritme. Werk van kunstenaarsleden van de Boterhal in de Boterhal in Hoorn. Van 6 september tot en met 1 november de tentoonstelling Profiel. Werk van KCB-leden in Museum Kranenburg. En dan ook nog van de KCB-leden Beeld en Binnentuin in de Hortus Alkmaar. Een beeldenroute met sculpturen van kunstenaars van het KCB. En deze tentoonstelling is te zien tot en met 30 september. En het KCB is ook op Kunst Compleet TV te zien. Inmiddels zijn we toe aan aflevering 6. En voor meer informatie kunt u daarvoor de website www.rtv80.nl raadplegen. Dan heb ik nog in Kranenburg ook Iris Le Rutte. Alles verandert en niets vergaat. En werk van Bernard Essers, Dromen in het Duin. Ook in Museum Kranenburg in Bergen. En deze is te zien tot en met 1 november. En dan komt natuurlijk ook de kunst-tiendaagse eraan. En deze is van 16 oktober tot en met 25 oktober. Maar liefst 300 kunstenaars, veel galeries en opkomend talent op ruim 130 locaties in Bergen en Bergen aan Zee. En de komende weken gaan we daar natuurlijk ook aandacht aan besteden. Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072 5111 909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.

0: God Only Knows van de Beach Boys, ook uitgekozen door Kees Vlietman. Kees, je hebt ook natuurlijk ander werk, hè, nog. Ja, want we praten natuurlijk over je prachtige schilderijen. Maar je maakt ook nog kijkkastjes.
1: Ja.
0: En maskers. Maar we beginnen eens over de kijkkastjes.
1: De kijkkastjes, dat is... dat is eigenlijk ontstaan uit afvalspul. Wat men gewoon weggooit. En dan vooral oude wijnkistjes. Mm-hmm. Die zijn heel geschikt. En ik vond dat dan... Dat komt eigenlijk een beetje ook doordat ik nog de beeldhouwer heb gedaan. Dus dat, dan maak je eigenlijk een... Ja, je zou het een soort decor of decors kunnen noemen. Of ik noem het kijkkastjes. En dat vind ik dan heel prettig. Als ik een tijd geschilderd heb, dan wil ik een soort rust. En dan, maar niet rust om niets te doen, maar dan is het leuk om een andere discipline. En ja, daar zijn die kijkkastjes uit ontstaan.
0: Ja, en het materiaal is afvalmateriaal.
1: Ja.
0: Maar wat is het onderwerp? Heb je een bepaald thema daarin?
1: Nou, ik had bijvoorbeeld één thema, die vond ik zelf heel leuk. En dat waren matrozen. Dus ik maakte dan het matroosje van een lege tube verf. Die kan je dan vormgeven als een mensje. En dan was het een soort reis van de matroos. Omdat, ik haal altijd aan, als je vroeger iets van de wereld wilde zien, dan moest je zeeman worden of bij de marine. Want je kon niet even op het vliegtuig naar Japan. Dat bestond nog niet.
0: Nu kan dat wel,
1: dus die
0: maar
1: matrozen,
0: toen niet.
1: Nu is dat allemaal een stuk makkelijker.
0: Ja.
1: Dus dat avontuur, dat was een hele serie. Ik denk dat ik er wel 30 gemaakt heb. En dan allemaal in verschillende landstreken in Japan. En dan een soort avontuur van de matrozen. En ook andere, maar ik gebruik veel die tubetjes. Dat vind ik dan als mensje. Dan
0: ja, ik zit voor me hoor, met dat dopje erop. En dan heb je meteen een hoofd.
1: Dopje doe ik niet op. Ik laat
0: niet.
1: Het dopje eraf. Maar dan buig ik het iets naar voren.
0: Ja,
1: en dan krijg je toch iets heel menselijks.
0: Ja.
1: Alleen met die matroosjes had ik wel sommigen een zo'n matrozen muts gegeven. Uh-huh. Met zo'n dot erop.
0: Ja. Ja.
1: Dus dan gebruik ik wel het dopje.
0: Ja, precies. Ja. En ben je nu bijvoorbeeld met kistjes bezig? Of hoe gaat dat?
1: Nee, ik ben daar al een tijdje niet meer. Ik bewaar wel veel oude spullen.

0: Weet je, echt een... Ik zat in zo'n dorp en dat was echt helemaal... Nou ja, één waterpomp en dan leme hutten. En verder, er is niets. Er was gewoon niets.
1: Nee.
0: En dan, ja. En het was toen ook wel zo dat ze daar ook nog niet zo bewust van waren. Er werd niet gebedeld of dat... Maar dat verandert natuurlijk door... Als er veel toeristen komen, veranderen. Dan verandert maar het is dat, nu weer verstopt.
1: Ja, precies. Dat was het leven en zij hadden daar... Ja, zij leeft hun leven. Maar op het moment dat het toerisme komt, verandert dat natuurlijk.
0: Verandert het, ja. Ja. Ja.
1: Had je ook wel het idee om daar te gaan schilderen?
0: Ik heb daar een heel aantal schilderijen van gehad. Ik heb daar ook een hele grote twee exposities bij gehad.
1: Mm-hmm.
0: En, maar die schilderijen... ja, de meeste mensen zeggen het is voor een museum of zo. Het is niet iets wat je thuis... Ik heb ze nog steeds, maar er gebeurt niets mee.
1: Nou, dat is jammer. Maar
0: het is wel helemaal geïnspireerd op de vorm en de kleuren van Mali.
1: Ja.
0: En het was wel heel groots. En ik weet, de ambassadeur van Mali die kwam voor de opening van die expositie. Vanuit Brussel kwam hij naar Amsterdam. En... ja, ik had wel een groot artikel in de Telegraaf erover. Maar...
1: Je hebt ze nog steeds
0: thuis staan. Ik heb ze nog steeds.
1: Ja, dus dan moet eigenlijk wel eens gewoon een expositie komen, toch?
0: Ja, ja. Ik heb het ook verder nooit zo erg meer onder de aandacht gebracht. Bijvoorbeeld bij een kunstuitleen heb ik het... Ik heb het, geloof ik, wel eens een paar... maar die werden daar niet uitgeleend. Dus dan krijg je het weer terug.
1: Ja, krijg je het weer terug. Ja, zo gaat dat. Ja. Ja. We hadden het net er ook over, want je hebt geen website... Dat is eigenlijk voor jou niet nodig, omdat je werk zo vertegenwoordigd wordt door verschillende kunstuitlenen.
0: Ja.
1: Maar ook door bedrijven, particulieren, et cetera. Ja. Je hebt gewoon een netwerk, dus je hebt eigenlijk geen website nodig. Maar je merkt natuurlijk wel dat er ook kunst, wat dat vertelde je ook net, dat kunstuitlenen bijvoorbeeld wel aan het verdwijnen zijn.
0: Ja, steeds meer.
1: Ja. En dat komt ongetwijfeld omdat ze geen subsidie meer krijgen.
0: Mede en... ik weet bijvoorbeeld de kunstuitleen in Hilversum. Die was heel groot. Die had geloof ik wel 1500 leden. En er werd door de gemeente een nieuw gebouw neergezet. En daar moesten zij mee naartoe. Maar dan moesten ze de volle huur betalen. En
1: dat kan niet.
0: Nee. Wat
1: is dat toch jammer, ja. Hè? Waarom doet de politiek daar dus zo weinig aan, denk ik?
0: Ja, ik heb nog wel geschreven toen aan de wethouder... En je krijgt geen antwoord.
1: Nee, het is zo belangrijk dat soort dingen blijven bestaan. Dat kunnen we wel
0: tussen... Het is als het sluiten van een bibliotheek.
1: Ja, dat klopt. Dus dat is het, ja, absoluut.
0: Want
1: ja.
0: Het
1: sluiten als muziekschool bijvoorbeeld, hè? Dat gebeurt ook. Maar daar lijkt het op, ja, zeker weten.
0: Want het is wel uniek in Europa, de kunstuitleen. Als je dat in het buitenland vertelt... Dan zegt iedereen, een goed systeem. En, omdat je kan ruilen, het is toegankelijk.
1: Ja. Ja,
0: je hebt een spaartegoed, je kan een werk kopen.
1: Ja, je kan als bedrijf een bedrijfsabonnement nemen. Dan kan je om de zoveel tijd je collectie wisselen. Dan heb je wat anders aan de muur. Maar ook particulieren kunnen natuurlijk altijd lenen. En dan betaal je een x-bedrag voor. En voor een kunstenaar is het natuurlijk heel fijn...
0: Absoluut,
1: dat je je werk daar kwijt kan. Ja. Hè? Want het verkopen is natuurlijk ook sowieso lastig. En dat is voor iedereen zo. Maar dan heb je zo'n kunstuitleen. Je hebt ook meegedaan aan Ode aan het Water. Hè? Een kunstuitleen Alkmaar.
0: Ja.
1: Die was net afgelopen.
0: Ja.
1: Dus dat zijn...
0: Dat was een kijkkastje.
1: Ja. Ja. Nou ja, precies. Dus je kan ook je werk met exposities. Hè? Want de kunstuitleen Alkmaar organiseert dat natuurlijk.
0: Ja, die zijn heel goed actief.
1: Ja. Ja, klopt. Ja, dat merken wij ook als kunstenaar in de omgeving, hoor. Dat ze heel actief zijn. Ja, absoluut. Ja. En dan heb je natuurlijk het kunstuitleen Bergen, hè, in Museum Kranenburg.
0: Ja.
1: Daar heb je ook werk altijd.
0: Ja.
1: En zijn er meerdere kunstuitlenen waar je werkt?
0: Den Helder.
1: Ja, Den Helder.
0: En dan in Gouda zit ik nog. En in Lelystad. Maar bijvoorbeeld Leeuwarden, die stopt ook dit jaar.
1: Ja, dat is
0: Enschede is gestopt.
1: Ja.
0: Het is heel jammer.
1: Ja, mensen, doe daar eens wat aan, denk ik dan.
0: Ja. Ja.
1: We gaan ook nog even naar muziek, Kees. En dat is de laatste. En dat, ja, vrouw zei, doe ook even hot chocolate.
0: Ja, dat is zo vrolijk.
1: Ja, dat is zo vrolijk, precies. Ja. Maar je bent wel fan ook van dat soort muziek.
0: Ja.
1: Ja, leuk. We gaan luisteren naar So You Win Again.

0: En dat was Hot Chocolate, So You Win Again. Uitgekozen door Kees, eigenlijk door je vrouw, hè?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, mooi. Kees, we hebben ook altijd een item. Nou, niet altijd, maar vaak wel een item in Kunst Complete. En dat is: wie is je favoriete kunstenaar? Oh ja, dan heb je er een heel rijtje.
1: Ja, nou, ja, om te beginnen met Turner.
0: Ja, ja, William Turner. Ja, ja, Engels Turner, schilder. Ja. Ja.
1: En vooral dat atmosferische.
0: Ja.
1: Het is, terwijl het is, als je het ziet, is het eigenlijk vrij abstract.
0: Zeker.
1: En het is toch heel oud werk.
0: Ja.
1: En dan heb ik...
0: Nog even over Turner, want ja? Hij, dat gaat, verhaal gaat natuurlijk dat hij zeker atmosfeer en natuurgeweld schilderde. Hij zee. Het verhaal gaat dat hij zich liet vastbinden aan de mast,
1: ja,
0: van een schip.
1: Van een schip.
0: Om inderdaad te ervaren,
1: ja,
0: hoe de elementen zijn. Ja, ja, dat is, ja, toch geweldig.
1: Ja.
0: Zie jij jezelf dat doen?
1: Nou, nu niet meer.
0: Nee, nu niet meer. Nee.
1: Nee.
0: Maar misschien...
1: Maar ik begrijp het wel, ja. Het is wel... bijvoorbeeld, ik heb ook wel eens een schilderij gemaakt... terwijl het heel erg aan het sneeuwen was. Dus dan niet buiten, hoor. Maar dan keek ik wel naar buiten. En dan heb je die elementen. En verandert alles ook heel snel natuurlijk door de sneeuwval.
0: Ja.
1: Maar dat, ja, ik begrijp het wel.
0: Ja. Ja, en dan heb je nog een paar.
1: Dan heb ik natuurlijk Monet. Dat vind ik echt geweldig.
0: Ja, en wat is dat toch zo in Monet wat heel veel mensen zo raakt?
1: Ja, ik denk ook het licht.
0: Mm-hmm.
1: Ook dat hij met licht, wat hij met licht doet. Bijvoorbeeld die waterlelies, dat is dan eigenlijk heel transparantachtig. En natuurlijk ook wel het formaat. Het spreekt ook enorm aan.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat weet nu niet zo snel. Maar ik ken een hele hoop mooi werk van hem. Heb ik in musea gezien.
0: Ja, zeker.
1: En,
0: je hebt natuurlijk Musée de Tuileries, hè, in de Orangerie, ja, in Parijs. Ja, ja, waar die enorme doeken hangen.
1: Ja,
0: ja, en dat is ontroerend. Het is de natuur. En het is iets overweldigends ook. Hè? Maar dan op een andere manier dan Turner schildert.
1: Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Dat, het is, je wordt bijna opgenomen erin. Als je daar binnenkomt, weet ik nog. En dan in die ronde zaal. En dan is heel wonderlijk.
0: Ja, maar
1: dat heb ik ook met Rothko. Dat vind ik ook zoiets.
0: Zeker.
1: Het komt binnen, noem ik dat.
0: Ja. Ja. Ja, klopt. Ja. En dat zijn inderdaad de elementen, de atmosfeer, de kleur. Dat, wat jou inderdaad zo aanspreekt dan ook als schilder.
1: Ja, nu ik het zeg, denk ik, het heeft met veel met gevoel te maken.
0: Oh, zeker. Ja. Tuurlijk. Ja. Ja. Ja. Maar het abstracte werk vinden veel mensen natuurlijk... Of veel mensen... Maar goed, het is natuurlijk wel soms lastig voor mensen om het abstracte werk te begrijpen.
1: Ja.
0: Maar
1: ja,
0: voor Rothko moet je echt de tijd nemen. Dan moet je gaan zitten.
1: Ja.
0: En je moet gaan zien hoe hij het geschilderd heeft. Want het zijn niet alleen maar kleurvlakken. Het is natuurlijk ook inderdaad heel atmosferisch. Het loopt heel mooi in elkaar over. En ja, ook ontroerend in die zin.
1: En de kleurtegenstellingen natuurlijk.
0: Absoluut.
1: Wat hij doet.
0: Ja, ja. Zou dat iets zijn waar je... In de toekomst, hè? Want je bent natuurlijk nog steeds aan het schilderen. Wat zijn de toekomstplannen?
1: Ja, doorschilderen.
0: Ja, tot je er weer neervalt.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ik kan niet anders, hè?
1: Nee, ik zou niet weten wat. Nee.
0: Nee. Schilders, kunstenaars gaan ook nooit met pensioen, hè? Of je moet echt niet meer kunnen schilderen, maar dat is dan fysiek.
1: Nou ja, dat zag je Matisse, dan gaat hij wat anders doen.
0: Ja.
1: Dan gaat hij knippen, laat hij iemand dingen uitknippen. En dan zegt hij waar het opgeplakt moet worden.
0: Ja, je blijft kunstenaar.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja,
0: ja, het kan niet anders. Verbaas je je ook over mensen die bijvoorbeeld zeggen... ik ben gestopt? Komt dat voor?
1: Ja, nee, dat begrijp ik niet. Denk ik, dan heb je het dan wel serieus genomen.
0: Dat is een goede vraag.
1: Ja.
0: Ja. Je bent er misschien opgeleid, maar het is natuurlijk altijd moeilijk... voor kunstenaars om het hoofd boven het water te houden. Hè? Dat is sowieso.
1: Ja, ja.
0: Maar je bent kunstenaar.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Ja. Nou ja, ik ken ook wel, en zeker tegenwoordig, vrij veel kunstenaars die echt wel een baan erbij hebben.
0: Oh, absoluut. Want dat is ook niet rond te komen. Dat klopt absoluut.
1: Dat is bijna niet te doen. Ik heb gelukkig AOW, dus dan...
0: Ja, dat is ook alweer.
1: Ja, dat is dan heel vreemd dat je dan in één keer een soort vast inkomen
0: Ja, En dat geeft ook rust.
1: Ja, dat geeft rust. En dan dacht ik altijd, dan kan je ook beslissen om dingen wel of niet te doen. Maar in de praktijk werkt dat toch niet zo. Dan doe je toch alles.
0: Ja, ja. Maar kunstenaar blijf je.
1: Ja.
0: Ja. Heb je nou advies aan kunstenaars, jonge kunstenaars die bijvoorbeeld nu beginnen?
1: Ja, doorgaan. Ook met tegenslag. Gewoon, en iets. Ja, het is wel moeilijk, want ik denk bijvoorbeeld ook nu met alle dure dingen zoals huren en atelierhuren. En dan moet je gewoon, denk ik, als je toch wil naar andere locaties gaan.
0: Mm-hmm. Ja, niet in de grote stad blijven.
1: Nee,
0: ja.
1: Ik haal altijd iets aan. Ik was in New York en er was een taxichauffeur. En die had 18 uur gewerkt, vertelde die me.
0: Mm-hmm.
1: En ik vroeg hem waarom. En hij zei, nou ja, hij moest vergunningen, dit en dit en dit. Ik zeg, ja, maar waarom blijf je dan in New York wonen? Daar had hij, geloof ik, nog nooit over nagedacht.
0: Ja.
1: Dus dat, ja.
0: Ja, ja, dat is het, hè?
1: Ja. Ja.
0: En mensen zoeken misschien de grote stad op omdat ze denken, daar valt het te halen.
1: Ja.
0: Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn.
1: Nee, nee, dat... Nee.
0: Ja, het is een mooi advies ook. Vooral blijf doorgaan, ook bij tegenslag. Ja.
1: Ik denk dat dat belangrijker is. En dat je daar ook meer voldoening van krijgt als dat je door blijft ploeteren om iets wat waarschijnlijk steeds moeilijker wordt. Of...
0: Ja, waar je ook niet gelukkig van wordt.
1: Nee, precies, dat is het. Ja,
0: ja. Ja. Ja, je kan wel een baan erbij hebben. Dat we inderdaad, jongere kunstenaars hebben eigenlijk altijd een baan erbij. Gelukkig dat je het ook even zegt. Maar dat is ook vaak wat mensen denken. Hè. Die kunstenaars, doe maar wat. Nee, we hebben gewoon een baan, mensen. Dat kunst doen we erbij. Er zijn maar heel weinig mensen die daar echt van kunnen leven.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: En de AOW geeft rust.
1: Ja. Die geeft rust, ja.
0: Ja. Ja. We horen de eindtune van het programma. Ja. Heb je nog een expositie binnenkort? Nog even noemen?
1: Nee, niet echt. Ik heb niet iets op de agenda staan. Ik blijf gewoon doorgaan met de kunst uitlenen. En meestal lever ik wel wat extra werk in met de kunst 10-daagse in Bergen.
0: Ja.
1: Dus dan... Daar is dan altijd werk te zien.
0: Ja,
1: en in Alkmaar natuurlijk.
0: Uiteraard.
1: Uitleen.
0: Ja. Dankjewel. We zijn aan het einde gekomen van het programma. Dankjewel.
1: Nou, ik vond het heel leuk.
0: Ja, ik ook. Ik vond het echt een mooi verhaal ook. Goed om te horen. Kijk vooral ook inderdaad even bij Kunst Uitleen Bergen naar dat werk van Kees. En ik zou zeggen, fijn weekend. En nogmaals bedankt. Ook je vrouw bedankt, hè, voor het meekomen. En André weer bedankt. En graag tot een volgende keer van Kunst Compleet. Let ook even op Kunst Compleet TV, want we zijn tegenwoordig ook op tv. En ik zou zeggen, maak er wat van. Ook in de kunst.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's...

0: info@velvetmusic.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Hier volgt de agenda van de kerk in Bergen, Egmond en Schorel. Bergen aan Zee. Elke zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. En deze zijn op oecumenische lees geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. En dit jaar is het thema Zand en Zee. De laatste dienst op zondag 30 augustus begint om 10:30. Voorganger deze zondag is Ranver Kouwijzer met het onderwerp zee. De muziek wordt verzorgd door Ida Zuidema harp en Jeannette Zuidema orgel. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Egmond aan Zee. In de Oud-Katholieke Kerk wordt maandag 31 augustus... het laatste zomeravondorgelconcert 2026 gehouden. En daarmee wordt weer een serie van 9 orgelconcerten afgesloten. Volgens traditie bespeelt Jaap Zwart het orgel en branden de kaarsen in de kroonluchters. Jaap Zwart groeide op in een muzikaal gezin en kwam daarmee al vroeg in aanraking met muziek. En zijn eerste muziekonderricht ontving hij van zijn vader Jaap Zwart senior. Aan het Zweling Conservatorium in Amsterdam studeerde hij piano en orgel. En met het hoofdvak Theorie der Muziek sloot hij zijn studie af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Jaap Zwart is een veelgevraagd begeleider, ook als pianist. Van zijn spel verschenen meerdere cd's, onder andere op de Beetse orgels van de Domkerk in Utrecht en de grote kerken van Gorinchem en Harderwijk. In 2014 bracht hij een cd uit waarop hij de gerestaureerde Adema-orgel van het Callistus Basiliek in Groenlo bespeelt. En in 2019 verscheen de cd Berensuite met werken van Johan Haaksma. Bij de uitgang wordt een open bijdrage gevraagd. Braderie in Groet. Braderie. Al meer dan 40 jaar is de PKN-kerk van Schorel, Groet, Kamperduin duidelijk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gedienden blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. En nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken, boekenkraam zich weren tegen patat en worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. Kortom, maandagavond, 31 augustus, de laatste braderie in 2026 van 5 tot 9 uur. En de opbrengst is voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Tot zover deze agenda van de kerken in Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en zomerse week.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N9 Den Helder-Alkmaar. Tussen Schorrel en Egmond doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezicht de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A7 van Heerenveen naar Horen. Voor Den Oever heb je 20 minuten vertraging. En er is een ongeluk gebeurd op de N527, de weg Bussum-Huizen. Tussen de A1 en Huizen is de weg in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stroop. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er worden nog weinig files gemeld in Noord-Holland. Wel is het druk op de A7, Heerenveen richting Horen. Op de afsluitdijk is het file rijden tussen Breesanddijk en Den Oever. 4 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Op de N9, Den Helder Alkmaar, rijd je de file in tussen Schorrel en Bergen. Hier is je vertraging 5 minuten. Dan nog een wegafsluiting door een ongeluk. Bussum, Huizen, de N527. Die is dicht tussen de aansluiting met de A1... en Huizen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Castricumse proef met kabelgoten voor inwoners met elektrische auto's is positief uitgevallen. Dat stelt het college van BNB. Begin het jaar zijn bij 14 mensen die hun auto aan de straat opladen kabelgoten in de stoep gelegd om struikelpartijen te voorkomen. Halverwege volgend jaar kunnen meer inwoners met elektrische auto's aanspraak maken op een kabelgoot. GGD Hollands Noorden raakt vanaf dit najaar het contract voor de hulp aan asielzoekerskinderen in opvanglocaties in Noord-Holland kwijt. Die opdracht gaat voortaan naar een commerciële partij. De opdrachtgever is het COA dat 6 jaar samenwerkte met GGD Hollands Noorden. Voor de regionale zorginstelling betekent het kwijtraken van deze opdracht een verlies van €89.000. De opzegging is vanaf 1 oktober een feit. Er komen voorlopig geen woningen op de plek van café Lands Welvaren in Schermerhorn. Dat heeft de gemeenteraad van Alkmaar besloten. Dorpsbewoners verzetten zich tegen plannen voor 13 woningen op de plek van de oude dorpskroeg. Het café sloot 5 jaar geleden de deuren. Volgens de dorpsbewoners zijn zij onvoldoende gehoord in het voorbereidingsproces. De projectontwikkelaar kan de beslissing aanvechten bij de rechter. De politie heeft het onderzoek naar de 2 doden... die dinsdag in een woning in Hooghout werden gevonden afgerond. Volgens de politie heeft 1 van de 2 de partner om het leven gebracht en daarna zelfmoord gepleegd. De lichamen werden gevonden nadat buren alarm sloegen. Omdat beide betrokkenen zijn overleden, is het strafrechtelijk onderzoek beëindigd. De politie maakt hun identiteit niet bekend. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partij tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam in Noord-Holland op de Ring van Amsterdam, de A10 richting Haarlem. Op de Ring Noord tussen Landsmeer en Amsterdam-Hemhavens betekent dat 10 minuten extra reistijd. Ook op de A4 is het druk, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade doe je er 10 minuten langer over. En ook 10 tot 15 minuten vertraging op de afsluitdijk, de A7 richting Horen, tussen Brezandijk en Den Oever. Tot slot nog de A9 Amstelveen richting Den Helder. Tussen Akersloot en Heilo ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
6: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
5: Wij in ieder geval wel.
7: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
5: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
8: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
5: Het stratenspel.
8: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
5: En Cabaret voor 9.
9: Wat wil hij precies met dit programma?
5: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
7: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
5: De Info en Hitkick. Best wakker.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. GGD Hollands Noorden heeft in 2025 in totaal 36 datalekken geregistreerd. De 36 datalekken zijn er fors minder dan 2 jaar eerder, toen de teller op 174 meldingen uitkwam. Het gaat om een daling van iets meer dan 78%. Over 2024 zijn geen cijfers bekend, omdat er door ziekte van verschillende medewerkers sprake was van onderrapportage en de GGD hierover een onvolledig beeld had. GGD Hollands Noorden raakt vanaf dit najaar het contract voor de hulp aan asielzoekerskinderen in opvanglocaties in Noord-Holland kwijt. Die opdracht gaat voortaan naar een commerciële partij. De opdrachtgever is het COA dat 6 jaar samenwerkte met GGD Hollands Noorden. Voor de regionale zorginstelling betekent het kwijtraken van deze opdracht een verlies van 89.000 euro. De opzegging is vanaf 1 oktober een feit. De omvang van de grafschennis op de Castricumse begraafplaats onderlangs lijkt klein te zijn geweest. De lokale VVD hoorde begin augustus over vernieling en diefstal van versieringen van graven en stelde vragen aan het college van BNB. Het college deed onderzoek en kwam uit op 1 graf waarbij beplanting is weggehaald. Daarbij vermeldt het wel dat diefstal van kleine versieringen niet zomaar opvalt bij de onderhoudsploeg. De N508 en de N245 in Alkmaar krijgen tussen 7 en 19 september nieuw asfalt. Verkeer moet in die periode rekening houden met afsluitingen van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. In de eerste week zijn de Nolleweg en de Schagenweg tot aan de Laan van Darmstad aan de beurt. In week 2 de Schagenweg van de Laan van Darmstad tot aan de Laan van Parijs. Busreizigers wordt aangeraden om te kijken wanneer buslijnen worden omgeleid. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: De natuur op een van onze mountainbikes of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen, en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoot. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Verschillende files op dit moment in Noord-Holland. Onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Badhoevedorp en Roelof Arendsveen is je vertraging een kwartier. Op de A6 Muiden-Lelystad sta je in de file tussen Almere Regenboogbuurt en afrit Lelystad Airport. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. Dan de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen Badhoevedorp en Amstelveen Stadsart. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N230 Utrecht richting Maarsen. Tussen Utrecht Overvecht en Maarsenbroek doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
6: Dit is de Good Afternoon Show met Robin Bijman op Radio 80.

José Feliciano op Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Altijd leuk als hij even in het programma voorbij komt. Dit is de Good Afternoon Show. De komende twee uur zijn we bij je om jouw weekend lekker te beginnen. Met nieuwe muziek. Nederlands is het. Hier is het oog van de nacht.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De braderie in Petten gaat vrijdagavond niet door. Vanwege de slechte weersverwachtingen heeft het bestuur van VVOP Petten besloten de braderie af te lasten. De veiligheid en het comfort van bezoekers, standhouders en vrijwilligers staat voor ons voorop. Zo laat het bestuur weten. De braderie ging dit jaar op vrijdag 3 juli van start en stond bovendien in het teken van een bijzonder jubileum. De braderie Petten bestaat inmiddels 5 jaar. In de afgelopen zomerweken konden bezoekers iedere vrijdag terecht op plein 1945 voor een gezellige avond met marktkramen, muziek, activiteiten en verschillende themaavonden. Zo passeerden onder andere Amsterdam, Duitsland, oldtimers en Italië de revue. De thema's zorgden iedere week voor een andere sfeer en trokken bezoekers uit Petten en de omgeving naar het dorpsplein. Ondanks de afgelasting kijkt VVOP Petten met tevredenheid terug op het afgelopen seizoen en de afgelopen 5 jaar. De braderieën zijn inmiddels uitgegroeid tot een vaste zomerse traditie in het dorp.

Een Nederlandse rapformatie, Teaspoon hoorde je, en de plaat Mercedes Band. Altijd leuk om van die bandjes die uit Nederland komen en muziek hebben gemaakt weer eens te draaien in dit programma. We gaan nu luisteren naar een mooie plaat van de Commodores.

0: Tot zo na de break en headlines.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
3: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Verschillende files in Noord-Holland op dit moment, onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof Arendsveen is je vertraging een kwartier. Je hebt 20 minuten vertraging op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Want tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10 staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Daarom is die afgesloten. Dan nog de A10 richting knooppunt Amstel. Tussen Amsterdam Bos en Lommer en Amsterdam Buitenveldert. 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. Tot slot nog de N230 Utrecht richting Maarsen. Tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. GGD Hollands Noorden registreerde in 2025 36 datalekken, fors minder dan de 174 van 2 jaar eerder. Dat is een daling van 78,4%. Over 2024 zijn geen cijfers bekend door onderrapportage vanwege ziekte van medewerkers. De politie heeft vrijdag een pand in Herugowaard afgezet voor een videoreconstructie. Daar werd begin juni een 52-jarige Britse crimineel doodgeschoten en gestoken op bedrijventerrein Zandhorst. De politie hoopt met de reconstructie meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht. Het nieuwe speelveld aan de Blankerhofweg in Alkmaar is donderdag geopend door de 8-jarige Tim en wethouder Marius Wiegman. Op het basketbalveldje probeerden beide te scoren, wat alleen Tim lukte. Het originele ontwerp viel eerder slecht bij omwonenden, waarna de gemeente het aanpaste. De N508 en N245 in Alkmaar krijgen tussen 7 en 19 september nieuw asfalt. Verkeer moet rekening houden met afsluitingen van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Eerst zijn de Nollenweg en Schagerweg aan de beurt, daarna het vervolg van de Schagerweg. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
6: Gaan wij het weer nog even met je doornemen, want vandaag is het wisselvallig weer. Flink wat buien trekken over ons land, die vooral landinwaarts nog gepaard kunnen gaan met onweer of stevige windvlagen. Het wordt maximaal 22 graden. De komende dagen blijft het buiig. Het zwaartepunt van de neerslag verplaatst zich dan wel meer naar de kustregio's. Aan de temperatuur verandert weinig meer met voorlopig zo'n 20 tot 22 graden.

We worden weer helemaal relaxed van op deze vrijdagmiddag. Ella Langley hoorde je met een leuk country plaatje genaamd Choosing Texas. Hier op Radio 80, hier op jouw vrijdagmiddag. We gaan nu luisteren naar Ashanti.

Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Vanuit Studio Zuiderduin op de FM 105.9, de kabel 96.5. En via het internet zijn we te beluisteren via www.rtv80.nl. Kijk ook even op onze website, want dan zie je ook de radioprogrammering. Met allerlei andere programma's die vandaag nog langskomen. Bijvoorbeeld zometeen Herman van Kampen met Gewoon Hollands. En daarvoor nog Kunst Compleet met Karin.

0: punto.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: 16 jaar lang was Hans Zevenhuizen een vertrouwd gezicht op de Duinmarkt in Schoorl en Groet. Dinsdagavond werd de marktmeester tijdens de markt verrast door de Lions Club Bergen Egmond Schoorl, die hem namens de inwoners en ondernemers van beide dorpen bedankte voor zijn jarenlange inzet. Wat 16 jaar geleden begon als een eenvoudige zomerse braderie met muziek, groeide onder leiding van Zevenhuizen uit tot een vaste waarde in Schoorl en Groet. De Duinmarkt werd een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, toeristen neerstrijken en ondernemers hun producten en waren presenteren. Als marktmeester hield Zevenhuizen zich jarenlang bezig met alles wat achter de schermen nodig was om de markt goed te laten verlopen. Hij regelde de kramen, vergunningen en contracten met de gemeente en hield daarbij ook de marktkooplieden en bezoekers in het oog. Volgens Lions Club Bergen Egmond en Schoorl deed hij dat vooral met veel persoonlijke betrokkenheid. Tijdens de huldiging sprak president Ineke Sleutel haar waardering uit voor de manier waarop Zevenhuizen zich jarenlang voor de markt en het dorp heeft ingezet. Hans deed dit met hart en ziel en had met de meeste standhouders een persoonlijke band. Hans was er voor iedereen, aldus Sleutel.

Preston. Ja, hij werd natuurlijk in 1974 zanger bij een dansorkest genaamd Honey and the Rekels. En hij heeft de plaat Let You Sunshine gemaakt.

0: @velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 80 kilometer file in de regio. Onder andere files gemeld op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muiderberg. 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. Ook op de A5 is het druk, Hoofddorp richting Amsterdam. Je hebt 10 minuten vertraging tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. Dan de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. 5 minuten extra. En de N207 Hillegom richting Alfa aan de Rijn. Je doet er 5 minuten langer over tussen de aansluiting met de A4 en afrit Nieuwveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Good afternoon met Robin.

Een grote doorbraak was natuurlijk met de plaat Walking on Sunshine. Maar daarna hebben ze ook nog de plaat Sun Street gemaakt. Je hoorde Katina and the Waste op Radio 80. In het tweede uur van de Good Afternoon Show. Nu met muziek van...

Ego Smith op Radio 80, een Amerikaanse indie pop band. Indie pop draaien we ook niet vaak op dit station. Maar in de plaat Cool Kid. We gaan luisteren naar Alison Mosset. Hi.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zwembad De Beek introduceert in september twee nieuwe aquasportlessen voor verschillende doelgroepen. Vanaf maandag 7 september kunnen kinderen van 8 tot en met 13 jaar deelnemen aan Aquafun for Kids. Op dinsdag 22 september start Hydropower, een intensieve aquasportles waarin kracht, conditie en zwemmen worden gecombineerd.

lekkere gouden oude uit jaren 70 van Paul McCartney and the Wings. Hoe kan het ook anders met de plaat With a Little Luck hier op Radio 80. Deze mooie vrijdagmiddag wordt dan terug in de tijd. En dat gaan we doen naar 20 oktober 1980. Toen dacht toen bracht Donna Summer de plaat The Wanderer uit. En die gaan we nu voor je draaien.

0: show.
1: Tot zo.
0: Na de break en headlines.
2: Voor iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
3: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
4: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
5: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Noord-Holland worden op een aantal plekken files gemeld. Op de A4 bijvoorbeeld Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Nieuw-Vennep en Rijswijk rijdt het langzaam over 25 kilometer... met 30 minuten oponthoud. Ook op de A9 is het druk. Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen sta je 5 minuten in de file. Dan nog een file op de ring van Amsterdam. De A10 ring Noord richting Haarlem. Tussen afrit Volendam en Amsterdam Hemhaven doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De Alkmaarse kaasmarkt is vrijdag officieel geopend door de ambassadeur van Zuid-Korea. Daarmee werd de 400-jarige band tussen Nederland en Korea gevierd. In 1627 was Jan Jansz. Weltevree uit de Rijp de eerste westerling op Koreaanse bodem. De ambassadeur luidde de kaasbel. De gemeenteraad van Alkmaar heeft besloten dat er voorlopig geen woningen komen op de plek van café Slans Welvaren in Schermerhorn. Dorpsbewoners verzetten zich tegen plannen voor 13 woningen. Zij vinden dat ze onvoldoende zijn gehoord. De projectontwikkelaar kan de beslissing aanvechten bij de rechter. De gemeente Castricum begint met een nulmeting van de verkeersstromen in de Dorpsstraat. Doel is onderzoek naar mogelijk eenrichtingsverkeer om de straat veiliger te maken. Niet iedereen in Castricum is daar voorstander van. Eerder werden al drempels aangelegd in de Dorpsstraat om de verkeersveiligheid te verbeteren. De proef met de nachttrein tussen Alkmaar en Amsterdam wordt met een jaar verlengd tot en met 2027. Ook uit Geest blijft meedoen. De nachttrein kost de gemeenten samen ongeveer 120.000 euro per jaar. Komend voorjaar wordt besloten of de trein ook in 2028 blijft rijden. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
8: Gaan wij nog even naar het weer met je kijken. De komende dagen blijft het buiig. Het zwaartepunt van de neerslag verplaatst zich dan wel meer naar de kustregio's. Aan de temperatuur met zo'n 20 tot 22 graden verandert voorlopig weinig meer.
9: Voor de kust- en duinstreek.

Eet. Ik weet niet of je dan nog dingen van plan bent. Misschien ga je wel uit in de stad of zo. In ieder geval veel plezier erbij. Dit was een plaatje van Wickfield. Ja, dat is de artiestennaam van Cindy Charlotte Charlson. Het is een Deense zangeres. En die werd bekend door haar Eurodance nummer Saturday Night. En zo is het even tijd om de zomer weer in te duiken. Doe met Rob de Nijs, die een liedje uitbracht in 1991. Genaamd Huisje in de Zon. Het nummer gaat over het verlangen om te ontsnappen aan de drukte en stress van het dagelijks leven. En hij droomt in het nummer van een rustige, mooie plek aan de zee waar het leven langzamer gaat.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op zaterdag 5 september is er voor 60-plussers weer een kans om te swingen op muziek uit de jaren 60, 70 en 80 en verder. Eventueel kun je verzoeknummers indienen. De toegang bedraagt €6, contant voldoen. Koffie en thee is aanwezig. Het dansen is tussen 8 uur 's avonds en 10 uur. Je kan komen en gaan wanneer je maar wilt. Aanmelden, verzoeknummers aanvragen en verdere info via wies.vantilburg@quicknet.nl.

Dai Dai, Shakira en Burna Boy. Ik bedank je voor het luisteren. Dit was dan weer de Good Afternoon Show voor 28 augustus van het jaar 2026. Ik wens nog een heel fijn...

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut 2e. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is file rijden op de A10 Ring Zuid richting Den Haag. Tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam uit Zuid doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdagdate. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. GGD Hollands Noorden registreerde in 2025 36 datalekken, fors minder dan de 174 van twee jaar eerder. Dat is een daling van 78,4%. Over 2024 zijn geen cijfers bekend door onderrapportage vanwege ziekte van medewerkers. De gemeenteraad van Alkmaar heeft besloten dat er voorlopig geen woningen komen op de plek van café Slans Welvaren in Schermerhorn. Dorpsbewoners verzetten zich tegen plannen voor 13 woningen. Ze vinden dat ze onvoldoende zijn gehoord. De projectontwikkelaar kan de beslissing aanvechten bij de rechter. De Castricumse proef met kabelgoten voor bewoners met elektrische auto's is positief uitgevallen. Begin dit jaar zijn bij 14 mensen kabelgoten in het trottoir gelegd om struikelpartijen te voorkomen. Het college is tevreden. Halverwege volgend jaar kunnen meer inwoners een kabelgoot aanvragen. Onderzoek van de gemeente Castricum wijst uit dat de vernieling en diefstal op begraafplaats onderlangs beperkt is gebleven tot één graf waar beplanting is weggehaald. De lokale VVD stelde begin augustus vragen naar meldingen hierover. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje factuur op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
4: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
3: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer nog stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Kunst Compleet, het kunst- en cultuurprogramma van RTV 80. Presentatie Karin van Bodegom, techniek André Wit.
1: Hele goedemorgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. Het is een regenachtige vrijdag. We hopen dat het nog een beetje droog blijft. We hebben wel een hele mooie nazomer natuurlijk. Ja, en ik praat zo meteen met Kees Friedman, beeldend kunstenaar, onder andere bekend ook in deze regio. We gaan praten over zijn werk en natuurlijk over zijn liefde, het schilderen, de landschappen. En hebben natuurlijk ook muziek meegenomen. En nou houdt Kees heel erg van filmmuziek, maar dat hebben we helaas niet. Maar we gaan wel luisteren natuurlijk naar heel veel nummers die hij heeft uitgekozen. En de eerste is Take 5 van Dave Brubeck.

0: dat was Take 5 van Dave Brubeck, uitgekozen door Kees. Kees, goedemorgen, welkom.
1: Ja, dank je.
0: Ja, Kees Vlietman praat ik mee vandaag. Kees, je bent natuurlijk beeldend kunstenaar. Je woont in Den Helder.
1: Ik woon sinds 2 jaar in Den Helder.
0: En je hebt hier een huisje in Limmen, zei je.
1: Ja, een zomerhuisje.
0: Een zomerhuisje, ja.
1: Maar dat heb ik al heel lang.
0: Ja, hoe lang heb je dat al?
1: Even kijken, ik denk 24 jaar.
0: Zo, dat is best lang.
1: Ja.
0: Ja, dus je kent de omgeving hier goed.
1: Ik ken de omgeving heel goed, ja. Ja.
0: En je komt oorspronkelijk uit Amsterdam?
1: Ja, ik kom uit Amsterdam.
0: Ja.
1: En ik ben, ongeveer 5 jaar geleden, er was allerlei problemen in Amsterdam met de ateliers. En toen kon ik via de gemeente Den Helder een heel mooi atelier huren. En dat heb ik gedaan en daarna ook een woning gezocht
0: daar,
1: en gevonden.
0: Daar gezocht, ja. Wat mooi eigenlijk dat je dan... Mis je Amsterdam? Mooi
1: nee,
0: dat je in Den Helder terechtkomt, maar mis je Amsterdam?
1: Nee, nee.
0: Nee,
1: het is zo veranderd. En, ja. Ik denk ook, als je jong bent, is het wel leuk. Maar voor mij is het nu erg chaotisch. En ja, alleen maar expats. En
0: ja.
1: Het bekende verhaal, je leest het in de krant, je hoort het van iedereen. En van ja, Amsterdam is Amsterdam niet meer. Maar dat heeft geloof ik elke grote stad.
0: Ja, zou best kunnen inderdaad.
1: En
0: maar,
1: wat dat betreft is Den Helder... Ja toch, ik zeg altijd Den Helder is een dorp met stadsfaciliteiten.
0: Ja, klopt.
1: Want er is wel alles.
0: Zeker, weten we. Ik heb er 11 jaar gewerkt, dus ik weet het.
1: Oké, okay, ja.
0: Ja, absoluut. Het is en je rijdt ook zo mooi altijd zo die Helderse weg langs,
1: ja, prachtig,
0: langs het kanaal. En dan kom je in de weidse ruimte, de duinen en de zee. Wat je hier natuurlijk ook hebt in Egmond. Ja. Ja. En Limmen, dat vakantiehuisje, dat heb je dus inderdaad ook al heel lang, 24 jaar.
1: Dat heb ik al, ja. En in het begin dat ik het had, heb ik daar ook heel veel schilderijen ter plaatse gemaakt.
0: Ja.
1: Van de tuin. Mm-hmm. En het was een beetje wildgroei. En daar heb ik een vrij grote collectie. Ik noem het altijd plantenschilderijen of bloemenschilderijen. Dat was echt wel de inspiratiebron.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Je hebt de Rietveld gedaan.
1: Ja.
0: Hoe lang is dat geleden?
1: Ik ben op 73 naar de Rietveld gegaan. Toen heb ik 5 jaar de grafiek- en schilderafdeling gedaan. En toen, ik wilde eigenlijk heel graag ook monumentaal werken.
0: Mm-hmm.
1: En toen mocht ik gelukkig nog 2 jaar beeldhouwafdeling volgen. Wat ook wel, ik vond dat wel belangrijk. Omdat het, je pakt dan ook in je schilderij het anders aan.
0: Ja, zeker. Dus je denkt anders eigenlijk, hè?
1: Ja. Je gaat anders, ja. En die opleiding is ook wel anders dan het schilderen. Omdat ze benaderen het anders, meer 3D. Dus ik heb er in totaal 7 jaar op gezeten.
0: 7 jaar opgezeten. Hoe was dat in die tijd, in de jaren 70?
1: Het veranderde wel. Ik weet dat bijvoorbeeld de vakken als model tekenen, dat lag een beetje, dat vonden een hoop studenten al een beetje van, ja, dat hoeft niet meer, je kan een foto nemen. Dus een beetje de klassieke vakken, die daar stonden de vraagtekens wel bij. Maar ik ben altijd blij dat ik een klassieke opleiding heb gehad.
0: Want je leert daar natuurlijk wel de basis.
1: Ja.
0: Het opzetten van een model, maar alles, hè? Landschap, et cetera.
1: Ja. Illustreren, ook grafische technieken,
0: mm-hmm.
1: Houtsneders, litho's maken.
0: Ja, compositie, kleur, licht en dat soort dingen, dat leer je
1: alles,
0: gewoon allemaal wel. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Het is natuurlijk ook wel, de jaren 70 is ook wel een beetje vrijgevochten tijd, hè? Dus je snapt ook wel dat dat verandert op een kunstopleiding.
1: Dat begreep ik ook wel.
0: Ja.
1: Ik was 33 dat ik er naartoe ging.
0: Ja.
1: Dus
0: dan was je niet...
1: Ik was geen jonge leerling.
0: Nee, inderdaad, dat snap ik.
1: En dan sta je er eigenlijk ook al wat anders tegenover. Want bijvoorbeeld, de kunstuitlenen bestonden toen al. En toen ik van de Rietveld afkwam, ben ik daar meteen mee gaan werken. Omdat ik dacht van, nou, op die manier breng je werk onder aandacht. Het is laagdrempelig, de kunstuitleen. En was door heel Nederland. En Maar veel studenten, ja, die vonden dat, ja, daar begin ik niet aan. Dat vonden ze allemaal van, ja, dat doe
0: was
1: je niet.
0: Dat was nog niet, het was niet interessant genoeg, nee, waarschijnlijk. Nee. Ja, terwijl, we gaan het zo ook nog even hebben, ook natuurlijk over Alkmaar en Bergen. Want je hebt allebei, bij beide heb je werk natuurlijk ondergebracht. Maar zeker de jaren 70, omdat er natuurlijk heel veel veranderde, ook in de wereld, hè. Dus nogmaals, maar je bent wel blij dat je dan toch wel een gedegen opleiding in die zin hebt gehad.
1: Absoluut.
0: Want je hebt er altijd gebruik van kunnen maken.
1: Ja.
0: Ja. En ook dat schilderen, want je bent plein-air schilder, dus je schildert eigenlijk altijd buiten, hè, vanaf buiten.
1: Ja.
0: Is dat toen ook begonnen?
1: Nou, eigenlijk toen ik daarna, toen ik van de Rietveld afkwam, toen ben ik met vrienden zijn we naar, een aantal keren naar Zuid-Frankrijk. Dan konden we in een huisje daar verblijven. En dan namen we alle schilderspullen mee, linnen. Allemaal los, hoor, omdat het allemaal anders niet in een auto past. En dus dan echt ter plekke schilderen. En dat, ja, dat ben ik naderhand in Limmen gaan doen, in de tuin, ook met vooral luchten en met de Noordzee, wat ik de laatste jaren erg veel doe.
0: Dus dat heeft er altijd wel ingezeten, dat plein air?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Vanaf het begin, ja. En de grafiek en zo, doe je dat nog steeds?
1: Nee, ik heb het wel gedaan. Ik heb wel geëtst en litho's gemaakt, maar ik vind het te veel gedoe een beetje. Maar het is prachtig. Ik begrijp die graficus heel goed. Maar het was voor mij te, ja, ik had dan iets, als ik een ets had gemaakt, dan dacht ik, ja, ik had net zo goed een pentekening kunnen maken van hetzelfde. Het is alleen wel iets anders, maar ja,
0: het is wel arbeidsintensief werk natuurlijk.
1: Ja.
0: Het proces is daar heel erg belangrijk in.
1: Absoluut.
0: En uiteindelijk heb je een afdruk, hè, van wat je of geëtst hebt of in houtsneden of lino, wat dan ook. Hè. Maar het is het resultaat ook.
1: Ja.
0: En met schilderen heb je natuurlijk, denk ik, directer resultaat.
1: Ja, is het wel, ja.
0: Ja. Dus dat ligt je dan beter?
1: Ja, dat ligt me beter dan... Ja, het is, hoe moet ik dat zeggen, een soort, het is bijna een soort dirigeren. Je begint op een wit doek en dan is het altijd heel snel werken. En dan, nou ja, dan, of componeren is het eigenlijk.
0: Ja.
1: Dat is het, ja.
0: Ja, en dat heb je toch misschien minder. Ja, dat heb je wel, denk ik, met de druktechnieken. Maar het is ook inderdaad zo arbeidsintensief. En dan moet je ook wel echt, ja, echt een grote lol nog in hebben, denk ik.
1: Nou ja, ik ken ze wel. Ik ken wel van die dat nog steeds doen.
0: Zeker, en, ja, absoluut. Ja.
1: En ja, alle respect voor dat.
0: Ja, er was net een tentoonstelling. Vorige week is die afgelopen. In Kranenburg had de grafiekgroep Bergen een hele mooie tentoonstelling.
1: Ja. Ja.
0: Dus absoluut, wordt nog steeds gedaan.
1: Ja. Ja.
0: En merk je bijvoorbeeld ook wel verschil met nu in het schilderen? Tegenwoordig in vergelijking met de jaren 70, 80 in jouw eigen werk?
1: Ja, ik werk steeds realistischer.
0: Ja.
1: Toen ik in Frankrijk werkte, toen echt op de plek, à plein air. En dan kwam ik terug in Nederland en dan ging ik eigenlijk een beetje door op dat werk. En dan werd het heel abstract.
0: Mm-hmm.
1: En dat komt eigenlijk door Monet.
0: Mm-hmm.
1: Die zei op een gegeven, of tenminste dat las ik in een boek, van als je iets ter plekke heb gemaakt en het bevalt je niet, dan moet je een nieuwe maken, maar er niet aan gaan werken. En dat klopt. Dus dat systeem heb ik. Ik ging niet meer die landschappen abstraheren. En dat is uitgegroeid nu tot, ja, vrij reëel. Het is wel een beetje impressionistisch nog altijd, maar het is wel, ja, realisme.
0: Ja.
1: Een soort nieuw realisme.
0: Als ik er naar kijk, want natuurlijk heb ik je werk bekeken, vind ik het ook, er zit wel een bepaalde abstractie in. Toch in je vlakken, je vormen, je kleurgebruik. Ja. Maar het is wel natuurlijk naar de realiteit geschilderd.
1: Ja.
0: Ja. Ja. We gaan nog even naar muziek. Want ik zei net al in de aankondiging, we hebben helaas geen filmmuziek, maar we hebben natuurlijk wel de Beatles.
1: Oké. Okay,
0: ja. En die had je hebt A Day in the Life aangevraagd.
1: Ja. Beste album aller tijden.
0: Ja, kijk, dat wil ik horen. Ja, ja, waarom de Beatles?
1: Ja, dat is, ja, uniek gewoon.
0: Ja, nog steeds?
1: Ja, nog steeds.
0: Ja.
1: Ik heb al mijn LP's weggegeven aan mijn neef. Die zit in de muziek. En ik ben nu weer de cd's aan het verzamelen van de Beatles.
0: Ja, niet de LP's, maar wel de cd's.
1: Ja, ik heb geen platenspeler meer.
0: Oh, kijk, ja, nou jammer. Ja, wij hebben hier nog een platenspeler staan.
1: Ja, dan had ik ze eigenlijk. Ja, precies, ja, maar ja, ik heb ze niet meer. Nee. En mijn neef woont in Noorwegen, dus die kan ik niet even ophalen.
0: Nee, maar heb je bijvoorbeeld ook dan de nieuwe cd van Paul McCartney gekocht? Een paar
1: Nee, maar ik ben wel ook heel bewonderaar van hem.
0: Ja, ja. We gaan luisteren naar The Beatles, A Day in the Life.

0: Nou, dat waren de Beatles. Het fantastische einde van A Day in the Life. Uitgekozen door Kees Vlietman. Kees, je bent buiten Schilder Pusang. Altijd gericht op de wijdheid van het landschap, de zee. Bijna nooit bos?
1: Nee, bijna. Ik heb wel eens bos geschilderd. Bijvoorbeeld in Bergen, met van de Zwarte Schuur. En dan een beetje de bosomgevingen erbij. Maar dan gaat het me meer om de kleuren.
0: Ja.
1: En niet zozeer om het bos als landschap.
0: Ja, en de zee, kan ik me ook voorstellen, het verveelt natuurlijk nooit. Nou, bos natuurlijk ook niet, maar ik kan me wel voorstellen dat juist die zee, de duinen, de weersomstandigheden, de hoge lucht met de wolken, de lage lucht, het verandert nu ook altijd.
1: Constant, ja.
0: Ja, hè?
1: Ja. Het is onuitputtelijk, zeg ik altijd. Het
0: precies.
1: En het maakt niet uit welk jaargetij, het is... Ik hou vooral van een beetje onrustige luchten.
0: Ja.
1: Een beetje met wel een dreiging erin. En ja, dat spreekt me erg aan.
0: Ja, en dan ga je echt buiten zitten en dan kunnen mensen om je heen lopen. En
1: nou,
0: je bent
1: dat
0: schilderen.
1: Ik maak bijvoorbeeld tegenwoordig doe ik vaak dat ik een aquarel maak.
0: Ja.
1: Want met zo'n groot doek op het strand, dan waai je weg. Of dan moet je te veel meenemen. En dan, dat heb ik wel gedaan, maar ik doe dat niet meer. Het zit nu wel in mijn hoofd. Maar ik maak nog wel altijd aantekeningen ervan. En een beetje ook schrijf ik er ook bij kleuren. Van dit moet een beetje ultramarijn of dit moet. En dan werk ik het in mijn atelier. Dan ontstaat het eigenlijk.
0: Ja, dus je hebt aquarel, nu. Je hebt de aantekeningen, je hebt je schetsen misschien. Ja. Ja, dat soort. En wat is het materiaal? Waar werk je het liefste mee?
1: Ik werk de laatste jaren altijd met acryl.
0: Ja.
1: Omdat het ook heel snel werkt. En wat ik vertelde, bijvoorbeeld in Frankrijk, als we daar gingen schilderen, dan moest je het weer mee terugnemen. En met olie, dan moet je gewoon 2 weken wachten eer het droog is.
0: Zeker.
1: Dus dat was een keuze. En ik vind ook als je goede kwaliteit acryl koopt, dan dat is net zo mooi als olie.
0: Ja, die discussie hebben we natuurlijk wel eens vaker ook in dit programma. En dat vind ik dus persoonlijk ook.
1: Ja.
0: Er zijn natuurlijk heel veel mensen, schilders, die dat niet vinden. Hè, die liever olie hebben.
1: Ja.
0: Dat snap je. En heb je ook wel eens die Cobra geprobeerd? Die olieverf op waterbasis?
1: Nee.
0: Maar dat is, de droogtijd is net zo lang, hoor. Maar je kan natuurlijk wel je kasten dan afspoelen in water en dat soort dingen.
1: Oh ja, dat is dan een voordeel.
0: Ja, dat is ervoor. Je hebt geen terpentine meer nodig en dat soort dingen. Maar dat niet. Het is echt acryl.
1: Nee, ik heb echt acryl.
0: Ja, en als het groot formaat?
1: Tegenwoordig doe ik ook wel hele kleine landschapjes, Noordzeetjes noem ik dat.
0: Ja.
1: En die zijn iets van 10 bij 15. En vooral in Bergen, die zijn wel populair, moet ik zeggen. Dit zijn van die cadeautjes, noem ik het.
0: Ja.
1: Maar het zijn wel allemaal originele.
0: Ja, want het is je kopieert niet. Het
1: nee,
0: is geen oplage.
1: Niet. Nee.
0: Nee. Het is altijd...
1: Elk is toch anders.
0: Een uniek werk inderdaad.
1: Maar wat ik wel tegenwoordig altijd doe, is toch een wandelaar erin. Of twee wandelaars. Of iemand met zijn hond. En dat heb ik eigenlijk gedaan om de wijdheid van het landschap. Dus dan zodra je er iets, maakt niet uit, in een landschap zet. Mm-hmm. Dan wordt het groots.
0: Ja, dan kan je ook zien hoe groot het landschap eigenlijk is. Hè? Ja. En natuurlijk... ook hier in het programma hebben we wel eens kunstenaars die met de natuur bezig zijn. En zij maken zich heel erg zorgen vaak over wat er gebeurt in de natuur. En over klimaatverandering en dat soort dingen. Ben je daarmee bezig of registreer je dat?
1: Ja, het is vreselijk wat er allemaal aan de hand is.
0: Ja.
1: Het is vreselijk, maar ik geloof niet dat je dat in mijn werk kan zien.
0: Nee. Nee, in die zin ben je er... Je laat het niet zien, maar je bent er wel, bent er wel bewust van.
1: Ja, heel bewust van.
0: Ja. Wat heb je bijvoorbeeld gemerkt in al die jaren? Wat is er veranderd?
1: Nou ja, toch wel afval. En het is ook eigenlijk meer wat je leest en ziet. Hè? Overstromingen en droogte en branden, het gaat maar door.
0: Ja, precies. En dat is zeker in deze omgeving natuurlijk heel belangrijk.
1: Heel belangrijk, ja.
0: Ja, ja. Ja. En het heeft niet zozeer invloed op je werk, maar kan je er wel... worden de kleuren dan bijvoorbeeld anders? Stel dat je er wel mee bezig zou zijn, hoe zou dat eruit zien?
1: Dat weet ik niet. Nee, dat zou ik niet. Nee, Nee, want ik denk als ik gewoon de duin als landschap neem met een stuk zee, dan op zich is dat denk ik niet veranderd.
0: Nee.
1: Maar ja, wat ik dan vandaag weer in het journaal zie, dat er dan bepaalde gebieden helemaal verdroogd zijn. Ja, als je daar zou schilderen, dan wordt het wel een ander ding. Dan,
0: ja.
1: Dan wordt het beetje het lichtgevende blauwe water, dat wordt in één keer modder of bruin. Of,
0: ja, precies. Ja.
1: Dat zou wel invloed hebben.
0: Ja, precies. Ja. En atmosfeer is bijvoorbeeld ook heel belangrijk, hè, in je werk. Het atmosferische perspectief eigenlijk, hè, de gedurende dag, dat verandert.
1: Ja.
0: Ja, merk je dan ook wel in de lucht dat veranderd is door alle natuurrampen eigenlijk?
1: Nou, bijvoorbeeld wat ik heel sterk had met in de coronatijd. Toen was ik in mijn zomerhuisje. Mm-hmm. En toen ben ik veel naar het strand gegaan. En dat de lucht echt anders was. Geen vliegtuigen.
0: Ja.
1: En het was, ja, het leek voor mij helderder. Zoals het een beetje vroeger was. En daar zag ik wel een verschil in.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Dus dat is wel echt te zien ook.
1: Ja, absoluut. Ja,
0: je hebt minder luchtvervuiling natuurlijk. Sowieso minder vliegtuigen. Mensen bleven thuis. Er werd natuurlijk ook minder auto gereden, et cetera, et cetera. Ja, ja.
1: Ja,
0: dat kan ik me voorstellen.
1: Want ik weet nog op bij Egmond, dus hier, aan Egmond aan Zee.
0: Ja.
1: En er was bijna niemand. En dan was het toch heel mooi weer. En dan denk ik weer, dat is eigenlijk ook wat ik altijd schilder met twee mensen erop. Terwijl de werkelijkheid is dat er 100.000 mensen zitten met een mooie dag.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Maar je mag die vrijheid heb je, hè, als schilder, gelukkig om dingen weg te laten.
1: Gelukkig wel.
0: Ja, ja. En dan nog, want je noemde net even de kunstenaarlijn uit Leningbergen. Dan kiezen wel mensen juist dat soort werken uit, denk ik, om juist die rust te ervaren.
1: Dat geloof ik ook, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ik hoor ook wel eens van mensen dat ze dan altijd zeggen, ja, dat ben ik met mijn hond, of dat ben ik met mijn vrouw, of dat, dat is een soort herkenning erin. Terwijl het zijn wel figuren, maar het is niet duidelijk wie het is.
0: Nee. En heb je wel een voorkeur voor een gebied? Want we noemen het natuurlijk Bergen, Egmond, et cetera. Heb je een gebied waar je eigenlijk altijd wel schildert, of waar je naar terugkomt?
1: Ja, toch hier een beetje.
0: Toch
1: in de
0: wel
1: buurt.
0: Hier? Ja, ja, blijkbaar. Ja, hè? Ja. Ja, ja, je noemde Limmen natuurlijk ook al. Ja. Maar, ja.
1: En, want bijvoorbeeld bij Castricum vind ik het al het strand een beetje te druk. Ik weet niet, het is eens een andere sfeer daar.
0: Ja.
1: Hier is het een beetje, ja, er is eigenlijk niet zoveel veranderd.
0: Ja, kijk, dat is goed om te horen. En Den Helder en Callansoog en dingen zo, die kant op.
1: Ja, ook Den Helder heeft natuurlijk ook heel, daar is het helemaal stil.
0: Ja.
1: Aan de kust. En bij Huis Duinen bijvoorbeeld, daar begint echt het strand. Mm-hmm. En dat is, op een mooie dag zitten daar 20 mensen. Dus dat, ja.
0: Ja, dat is echt heel rustig natuurlijk. Ja. Ook wel zeker hier met hier vergelijken natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. En zoals dat, is dat de dromedaris, de vuurtoren?
1: Ja, ja, de toch? Lange Jaap.
0: De Lange Jaap, sorry, neem me niet kwalijk. Den Heldenader, neem me niet kwalijk. De Lange Jaap inderdaad, ja. Is dat wel een onderwerp? Kan dat zo'n onderwerp zijn in je werk?
1: Ik heb hem wel eens gebruikt af en toe.
0: Ja.
1: En ja, er was geloof ik, er was iets met hem dat hij geloof, ze waren bang dat hij in zou storten. En in Den Helder heb je de kunsthal. Dat is een groep van kunstenaars en met een hele grote expositieruimte. En toen was er een soort niet een wedstrijd, maar ode aan de Lange Jaap. En dan doe ik daar wel aan mee. Dat vind ik dan wel leuk om iets te maken waar dan de Lange Jaap op. Maar dat was een beetje abstract ding.
0: Ja.
1: Maar je kon wel zien dat het de Lange Jaap was.
0: Ja, mooi. Goed onderwerp. We gaan nog even naar muziek en dan naar de agenda. En we draaien natuurlijk, naar aanleiding van het overlijden van Dolly Parton, een nummer wat jij ook uitgekozen hebt, Kees, natuurlijk. Een hele mooie van haar. We kennen het natuurlijk van Whitney Houston, hè? Maar we draaien Dolly Parton, I Will Always Love You.

Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunstcompleet. Van 30 augustus tot en met 18 oktober, Dwaalland. Werk van Jacqueline Koten en Tara Eva Kuipers-Wentink in Kunsthalleen Alkmaar. En van 5 september tot en met 4 oktober de tentoonstelling Waterritme. Werk van kunstenaarsleden van de Boterhal in de Boterhal in Hoorn. Van 6 september tot en met 1 november de tentoonstelling Profiel. Werk van KCB-leden in Museum Kranenburg. En dan ook nog van de KCB-leden Beeld en Binnentuin in de Hortus Alkmaar. Een beeldenroute met sculpturen van kunstenaars van het KCB. En deze tentoonstelling is te zien tot en met 30 september. En het KCB is ook op Kunst Compleet TV te zien. Inmiddels zijn we toe aan aflevering 6. En voor meer informatie kunt u daarvoor de website www.rtv80.nl raadplegen. Dan heb ik nog in Kranenburg ook Iris Le Rutte. Alles verandert en niets vergaat. En werk van Bernard Essers, Dromen in het Duin. Ook in Museum Kranenburg in Bergen. En deze is te zien tot en met 1 november. En dan komt natuurlijk ook de kunst-tiendaagse eraan. En deze is van 16 oktober tot en met 25 oktober. Maar liefst 300 kunstenaars, veel galeries en opkomend talent op ruim 130 locaties in Bergen en Bergen aan Zee. En de komende weken gaan we daar natuurlijk ook aandacht aan besteden. Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072 5111 909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.

0: God Only Knows van de Beach Boys, ook uitgekozen door Kees Vlietman. Kees, je hebt ook natuurlijk ander werk, hè, nog. Ja, want ja. We praten natuurlijk over je prachtige schilderijen. Maar je maakt ook nog kijkkastjes.
1: Ja.
0: En maskers. Maar we beginnen eens over de kijkkastjes.
1: De kijkkastjes, dat is... dat is eigenlijk ontstaan uit afvalspul. Wat men gewoon weggooit. En dan vooral oude wijnkistjes. Uh-huh. Die zijn heel geschikt. En ik vond dat dan... Dat komt eigenlijk een beetje ook doordat ik nog de beeldhouwer heb gedaan. Dus dat, dan maak je eigenlijk een... Ja, je zou het een soort decor of decors kunnen noemen. Of ik noem het kijkkastjes. En dat vind ik dan heel prettig. Als ik een tijd geschilderd heb, dan wil ik een soort rust. En dan, maar niet rust om niets te doen, maar dan is het leuk om een andere discipline. En ja, daar zijn die kijkkastjes uit ontstaan.
0: Ja, en het materiaal is afvalmateriaal.
1: Ja.
0: Maar wat is het onderwerp? Heb je een bepaald thema daarin?
1: Nou, ik had bijvoorbeeld één thema, die vond ik zelf heel leuk. En dat waren matrozen. Dus ik maak dan het matroosje van een lege tube verf. Die kan je dan vormgeven als een mensje. En dan was het een soort reis van de matroos. Omdat, ja, ik haal altijd aan, als je vroeger iets van de wereld wilde zien, dan moest je zeeman worden of bij de marine. Want je kon niet even op het vliegtuig naar Japan. Dat bestond nog niet.
0: Nu kan dat wel,
1: dus die
0: maar
1: matrozen,
0: toen niet.
1: Nu is dat allemaal een stuk makkelijker.
0: Ja.
1: Dus dat avontuur, dat was een hele serie. Ik denk dat ik er wel 30 gemaakt heb. En dan allemaal in verschillende landstreken in Japan. En dan een soort avontuur van de matrozen. En ja, ook al. Andere, ja, ik. Maar ik gebruik veel die tubetjes. Dat vind ik dan als mensje. Dan
0: ja, ik zit voor me hoor, met dat dopje erop. En dan heb je meteen een hoofd.
1: Dopje doe ik er niet op. Ik laat
0: niet.
1: Het dopje eraf. Maar dan buig ik het iets naar voren.
0: Ja,
1: en
0: precies.
1: Dan krijg je toch iets heel menselijks.
0: Ja.
1: Alleen met die matroosjes had ik wel sommigen een zo'n matrozen muts gegeven. Uh-huh. Met zo'n dot erop.
0: Ja. Ja.
1: Dus dan gebruik ik wel het dopje.
0: Ja, precies. Ja. En ben je nu bijvoorbeeld met kistjes bezig? Of hoe gaat dat?
1: Nee, ik ben er al een tijdje niet meer. Ik bewaar wel veel oude spullen, latjes en noem maar op. Stukjes oud metaal. Uh-huh. Maar daarna ben ik begonnen met een soort maskers. Een beetje Afrikaans. Dat is omdat ik ben een aantal keren in Mali geweest. En... Die cultuur is zo anders. En ook dat heeft invloed. En ik maak dan een soort kleine sculpturen. Maar het zijn toch een beetje gebaseerd op Afrikaanse maskers.
0: Ja. Hoe kom je zo in Mali terecht?
1: Ik kende een Malinees. En die was in Nederland met het Holland Festival. En hij is getrouwd met een Nederlandse. En dat is een vriendin van ons geworden. En hij nodigde ons uit naar Mali. En ja, dat was wel ongelooflijke...
0: Cultuurshock bijna.
1: Echt een cultuurshock, ja.
0: Toch wel.
1: Maar het is inmiddels wel, ik denk wel 20 jaar geleden.
0: Ja, oké.
1: Ja.
0: Maar het is nog wel een arm land, denk ik.
1: Heel arm, een van de armste landen. En je kan er nu ook niet meer naartoe.
0: Nee, hè?
1: Het is veel te gevaarlijk.
0: Ja.
1: Maar het was echt van... ik noemde het altijd kuifje, weet je. Mm-hmm. Echt ik zat in zo'n dorp en dat was echt helemaal... één waterpomp en dan leme hutten. En verder, er is niets. Er was gewoon niets.
0: Nee.
1: En het was toen ook wel zo dat ze daar ook nog niet zo bewust van waren. Er werd niet gebedeld of dat... Maar dat verandert natuurlijk door. Als er veel toeristen komen, veranderen. Maar het is
0: dat,
1: nu weer gestopt.
0: Ja, precies. Dat was het leven. En zij hadden daar... Ja, zij leeft hun leven. Maar op het moment dat toerisme komt, verandert dat natuurlijk.
1: Verandert het, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Had je ook wel het idee om daar te gaan schilderen?
1: Ik heb daar een heel aantal schilderijen van gehad. Ik heb daar ook een hele grote twee exposities bij gehad.
0: Uh-huh.
1: Maar die schilderijen... de meeste mensen zeggen het is voor een museum of zo. Het is niet iets wat je thuis... Ik heb ze nog steeds, maar er gebeurt niets mee.
0: Nou, dat is jammer.
1: Het is wel helemaal geïnspireerd op de vorm en de kleuren van Mali.
0: Ja.
1: En het was wel heel groots. En ik weet, de ambassadeur van Mali die kwam voor de opening van die expositie vanuit Brussel, kwam hier naar Amsterdam. En ja, ik had wel een groot artikel in de Telegraaf erover. Maar
0: je hebt ze nog steeds thuis staan.
1: Ik heb ze nog steeds.
0: Ja, dus dan moet eigenlijk wel eens gewoon een expositie komen, toch?
1: Ja, ja. Ik heb het ook verder nooit zo erg meer onder de aandacht gebracht. Bijvoorbeeld bij een kunstuitleen heb ik het. Ik heb het, geloof ik, wel eens een paar, maar die werden daar niet uitgeleend. Dus dan krijg je het weer terug.
0: Ja, krijg je het weer terug. Ja, ja, zo gaat dat. Ja. Ja. We hadden het net er ook over, want je hebt geen website. Dat is eigenlijk voor jou niet nodig, omdat je werk zo vertegenwoordigd wordt door verschillende kunstuitlenen.
1: Ja.
0: Maar ook door bedrijven, particulieren, et cetera. Ja. Je hebt een netwerk, dus je hebt eigenlijk geen website nodig. Maar je merkt natuurlijk wel dat er ook kunst, wat dat vertelde je ook net, dat kunstuitlenen bijvoorbeeld wel aan het verdwijnen zijn.
1: Ja, ja, steeds meer.
0: Ja, ja. En dat komt ongetwijfeld omdat ze geen subsidie meer krijgen.
1: Mede. En ja, ik weet bijvoorbeeld de kunstuitleen in Hilversum, die was heel groot. Die had geloof ik wel 1500 leden. En er werd door de gemeente een nieuw gebouw neergezet. En daar moesten zij mee naartoe. Maar dan moesten ze de volle huur betalen. En
0: dat kan niet.
1: Nee.
0: Wat is dat toch jammer, ja, hè? Waarom doet de politiek daar zo weinig aan, denk ik dan?
1: Ja, ik heb nog wel geschreven toen aan de wethouder. En je krijgt geen antwoord.
0: Nee, het is zo belangrijk dat soort dingen blijven bestaan. Kunnen we wel tussen.
1: Het is als het sluiten van een bibliotheek.
0: Ja, dat klopt. Dat is het. Ja, absoluut.
1: Want
0: ja.
1: Het
0: sluiten als muziekschool bijvoorbeeld. Hè? Dat gebeurt ook, maar daar lijkt het op. Ja, zeker weten.
1: Want het is wel uniek in Europa, de kunstuitleen. Als je dat in het buitenland vertelt, dan zegt iedereen, goh, een goed systeem. En, hè, omdat je kan ruilen. Het is toegankelijk.
0: Ja. Ja,
1: en je hebt een spaartegoed, je kan een werk kopen.
0: Ja, je kan als bedrijf een bedrijfsabonnement nemen. Dan kan je om zoveel tijd je collectie wisselen. Dan heb je wat anders aan de muur. Maar ook particulieren kunnen natuurlijk altijd lenen. En daar betaal je een x-bedrag voor. En voor een kunstenaar is het natuurlijk heel fijn.
1: Absoluut,
0: dat je werk daar kwijt kan. Ja. Hè? Want het verkopen is natuurlijk ook sowieso lastig. En dat is voor iedereen zo. Maar dan heb je zo'n kunstuitleen. Je hebt ook meegedaan aan Ode aan het Water. Hè? Een kunstuitleen Alkmaar.
1: Ja.
0: Die was net afgelopen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Dus dat zijn.
1: Dat was een kijkkastje.
0: Ja. Ja. Nou ja, precies. Dus je kan ook je werk met exposities. Hè? Want de kunstuitleen Alkmaar organiseert dat natuurlijk. Ja.
1: Ja. Ja, die zijn heel goed actief.
0: Ja. Ja, klopt. Ja, dat merken wij ook als kunstenaar in de omgeving, hoor. Dat ze heel actief zijn. Ja, absoluut. Ja. En dan heb je natuurlijk het kunstuitleen Bergen, hè, in Museum Kranenburg.
1: Ja.
0: Daar heb je ook werk altijd.
1: Ja.
0: En zijn er meerdere kunstuitlenen waar je werkt?
1: Den Helder.
0: Ja, Den Helder.
1: En dan in Gouda zit ik nog. En in Lelystad. Maar bijvoorbeeld Leeuwarden, die stopt ook dit jaar.
0: Ja, dat is
1: Enschede is gestopt.
0: Ja.
1: Het is heel jammer.
0: Ja, mensen, doen daar eens wat aan, denk ik dan.
1: Ja. Ja.
0: We gaan ook nog even naar muziek, Kees. En dat is de laatste. En dat, ja, vrouw zei, doe ook even hot chocolate.
1: Ja, dat is zo vrolijk.
0: Ja, dat is zo vrolijk, precies. Ja. Maar je bent wel fan ook van dat soort muziek.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, leuk. We gaan luisteren naar So You Win Again.

0: En dat was Hot Chocolate, So You Win Again. Uitgekozen door Kees, eigenlijk door je vrouw, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, mooi. Kees, we hebben ook altijd een item. Nou, nee, niet altijd, maar vaak wel een item in Kunstcompleten. En dat is: wie is je favoriete kunstenaar? Oh ja, dan heb je er een heel rijtje.
1: Ja, nou, ja, om te beginnen met Turner.
0: Ja, ja, William Turner. Ja, ja, Engels Turner, schilder. Ja. Ja.
1: En vooral dat atmosferische.
0: Ja.
1: Het is, terwijl het is, als je het ziet, is het eigenlijk vrij abstract.
0: Zeker.
1: En het is toch heel oud werk.
0: Ja.
1: En dan heb ik...
0: Nog even over Turner, want ja, hij, dat gaat, het verhaal gaat natuurlijk dat hij zeker atmosfeer en natuurgeweld schilderde. Hij zee. Het verhaal gaat dat hij zich liet vastbinden aan de mast van een schip.
1: Ja, van een schip.
0: Om
1: van,
0: inderdaad te ervaren hoe de elementen zijn. Ja, ja, dat is toch geweldig.
1: Ja.
0: Zie jij jezelf dat doen?
1: Nou, nu niet meer.
0: Nee, nu niet meer. Nee.
1: Nee.
0: Maar misschien...
1: Maar ik begrijp het wel, ja. Het is wel... bijvoorbeeld, ik heb ook wel eens een schilderij gemaakt... terwijl het heel erg aan het sneeuwen was. Dus dan niet buiten, hoor. Maar dan keek ik wel naar buiten. En dan heb je die elementen. En verandert alles ook heel snel natuurlijk door de sneeuwval.
0: Ja.
1: Maar dat, ja, ik begrijp het wel.
0: Ja. Ja, en dan heb je nog een paar.
1: Dan heb ik natuurlijk Monet. Dat
0: Monet,
1: vind
0: ja,
1: ik echt geweldig.
0: Ja, en wat is dat toch zo in Monet wat heel veel mensen zo raakt?
1: Ja, ik denk ook het licht.
0: Mm-hmm.
1: Ook dat hij met licht, wat hij met licht doet. Bijvoorbeeld die waterlelies, dat is dan is eigenlijk heel transparantachtig. En natuurlijk ook wel het formaat. Het spreekt ook enorm aan.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat weet nu niet zo snel. Maar ik ken een hele hoop mooi werk van hem. Dat heb ik in musea gezien.
0: Ja, zeker.
1: En,
0: je hebt natuurlijk Musée de Tuileries, hè, in de Orangerie in Parijs.
1: Ja, ja,
0: waar die enorme doeken hangen.
1: Ja,
0: ja, en het is ontroerend. Het is de natuur. En het is iets overweldigends ook. Hè? Maar dan op een andere manier dan Turner schildert.
1: Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Dat, het is... Je wordt bijna opgenomen erin. Als je daar binnenkomt, weet ik nog. En dan in die ronde zaal. En dan, ja, dan is... Ja, heel wonderlijk.
0: Ja, maar dat
1: heb ik ook met Rothko. Dat vind ik ook zoiets.
0: Zeker.
1: Dat komt binnen, noem ik dat.
0: Ja. Ja. Ja, klopt. Ja. En dat zijn inderdaad de elementen, de atmosfeer, de kleur. Dat, wat jou inderdaad zo aanspreekt dan ook als schilder.
1: Ja, nu ik het zeg, denk ik, het heeft veel met gevoel te maken.
0: Oh, zeker. Ja. Tuurlijk. Ja. Ja. Ja. Maar veel met het abstracte werk vinden veel mensen natuurlijk... Of veel mensen... Maar goed, het is natuurlijk wel soms lastig voor mensen om het abstracte werk te begrijpen.
1: Ja.
0: Maar
1: ja,
0: voor Rothko moet je echt de tijd nemen. Dan moet je gaan zitten.
1: Ja.
0: En je moet gaan zien hoe hij het geschilderd heeft. Want het zijn niet alleen maar kleurvlakken. Het is natuurlijk ook inderdaad heel atmosferisch. Het loopt heel mooi in elkaar over. En ook ontroerend in die zin. En,

0: de kleurtegenstelling, ja, natuurlijk. Wat hij doet.
1: Ja, ja. Zou dat iets zijn waar je in de toekomst, hè? Want je bent natuurlijk nog steeds aan het schilderen. Wat zijn de toekomstplannen?
0: Ja, doorschilderen.
1: Ja, tot je er weer neervalt.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ik kan niet anders, hè?
0: Nee, ik zou niet weten wat. Nee.
1: Schilders, kunstenaars gaan ook nooit met pensioen, hè? Of je moet echt niet meer kunnen schilderen, maar dat is dan fysiek.
0: Nou ja, dat zag je, Matisse, dan gaat hij wat anders doen. Ja. Dan gaat hij knippen, laat iemand dingen uitknippen. En dan zegt hij waar het opgeplakt moet worden.
1: Ja, je blijft kunstenaar.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja, ja, het kan niet dan. Verbaas je je ook over mensen die bijvoorbeeld zeggen, ik ben gestopt? Komt dat voor?
0: Ja, nee, dat begrijp ik niet. Denk ik, dan heb je het dan wel serieus genomen?
1: Dat is een goede vraag.
0: Ja.
1: Ja. Je bent er misschien opgeleid, maar het is natuurlijk altijd moeilijk voor kunstenaars om het hoofd boven het water te houden. Hè? Dat sowieso.
0: Ja.
1: Maar je bent kunstenaar.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Ja. Nou ja, ik ken ook wel, zeker tegenwoordig, vrij veel kunstenaars die echt wel een baan erbij hebben.
1: Oh, absoluut. Want dat is ook niet rond te komen. Dat klopt absoluut.
0: Dat is bijna niet te doen. Ik heb gelukkig AOW, dus dan...
1: Ja. Dat is ook alweer.
0: Ja, dat is dan heel vreemd dat je dan in één keer een soort vast inkomen hebt.
1: Ja, en dat geeft ook rust.
0: En dat geeft rust. En dan dacht ik altijd, dan kan je ook beslissen om dingen wel of niet te doen. Maar in de praktijk werkt het toch niet zo. Dan doe je toch alles.
1: Ja, ja. Maar kunstenaar blijf je.
0: Ja.
1: Ja. Heb je nou advies aan kunstenaars, jonge kunstenaars die bijvoorbeeld nu beginnen?
0: Ja, doorgaan. Ook met tegenslag gewoon, en iets. Ja, het is wel moeilijk, want ik denk bijvoorbeeld ook nu met alle dure dingen zoals huren en atelierhuren. En dat moet je gewoon, denk ik, als je toch wil naar andere locaties gaan.
1: Mm-hmm. Ja, niet in de grote stad blijven.
0: Nee,
1: ja.
0: Ik haal altijd iets aan. Ik was in New York en er was een taxichauffeur. En die had 18 uur gewerkt, vertelde die me.
1: Mm-hmm.
0: En ik vroeg hem waarom. En hij zei, nou ja, hij moest vergunningen, dit en dit en dit. Ik zeg, ja, maar waarom blijf je dan in New York wonen? Daar had hij, geloof ik, er nooit over nagedacht.
1: Ja.
0: Dus dat, ja.
1: Ja, ja, dat is het, hè?
0: Ja. Ja.
1: En mensen zoeken misschien de grote stad op omdat ze denken, daar valt het te halen.
0: Ja.
1: Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn.
0: Nee.
1: Ja, het is een mooi advies ook. Vooral blijf doorgaan, ook bij tegenslag. Ja.
0: Ik denk dat dat belangrijker is. En dat je daar ook meer voldoening van krijgt als dat je door blijft ploeteren om iets wat waarschijnlijk steeds moeilijker wordt. Of...
1: Ja, waar je ook niet gelukkig van wordt.
0: Nee, precies, dat is het. Ja, ja.
1: Ja. Ja, je kan wel een baan erbij hebben. Dat we inderdaad, jongere kunstenaars hebben eigenlijk altijd een baan erbij. Gelukkig dat je het ook even zegt. Maar dat is ook vaak wat mensen denken. Hè? Die kunstenaars, doe maar wat. Nee, we hebben gewoon een baan, mensen. De kunst doen we erbij. Er zijn maar heel weinig mensen die daar echt van kunnen leven.
0: Ja.
1: Ja. Ja. En de AOW geeft rust.
0: Ja. Die geeft rust, ja.
1: We worden de eindtune van het programma. Ja. Heb je nog een expositie binnenkort? Nog even noemen?
0: Nee, niet echt. Ik heb niet iets op de agenda staan. Ik blijf gewoon doorgaan met de kunst uitlenen. En meestal lever ik wel wat extra werk in met de kunst 10-daagse in Bergen.
1: Ja.
0: Dus dan, daar is dan altijd werk te zien.
1: Ja,
0: en in Alkmaar natuurlijk.
1: Uiteraard.
0: Uitleen.
1: Ja. Dankjewel, we zijn aan het einde gekomen van het programma. Dankjewel.
0: Nou, ik vond het heel leuk.
1: Ja, ik ook. Ik vond het echt een mooi verhaal ook. Goed om te horen. Kijk vooral ook inderdaad even bij Kunstuitleen Bergen naar dat werk van Kees. En ik zou zeggen, fijn weekend. En nogmaals bedankt. Ook je vrouw bedankt voor het meekomen. En André weer bedankt. En graag tot een volgende keer van Kunst Compleet. Let ook even op Kunst Compleet TV, want we zijn tegenwoordig ook op tv. En ik zou zeggen, maak er wat van. Ook in de kunst.

DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales,

0: brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
3: Voordat we begonnen te tremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
2: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
4: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
2: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS-journaal.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De Alkmaarse kaasmarkt is vrijdag officieel geopend door de ambassadeur van Zuid-Korea. Daarmee werd de 400-jarige band tussen Nederland en Korea gevierd. In 1627 was Jan Jansz. Weltevree uit de Rijp de eerste westerling op Koreaanse bodem. De ambassadeur luidde de kaasbel. De gemeenteraad van Alkmaar heeft besloten dat er voorlopig geen woningen komen op de plek van café Slans Welvaren in Schermerhorn. Dorpsbewoners verzetten zich tegen plannen voor 13 woningen. Zij vinden dat ze onvoldoende zijn gehoord. De projectontwikkelaar kan de beslissing aanvechten bij de rechter. De gemeente Castricum begint met een nulmeting van de verkeersstromen in de Dorpsstraat. Doel is onderzoek naar mogelijk eenrichtingsverkeer om de straat veiliger te maken. Niet iedereen in Castricum is daar voorstander van. Eerder werden al drempels aangelegd in de Dorpsstraat om de verkeersveiligheid te verbeteren. De proef met de nachttrein tussen Alkmaar en Amsterdam wordt met een jaar verlengd tot en met 2027. Ook uit Geest blijft meedoen. De nachttrein kost de gemeenten samen ongeveer 120.000 euro per jaar. Komend voorjaar wordt besloten of de trein ook in 2028 blijft rijden. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
3: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
2: Haralds opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
4: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
2: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Ja, maar nog meer.
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. GGD Hollands Noorden registreerde in 2025 36 datalekken, fors minder dan de 174 van 2 jaar eerder. Dat is een daling van 78,4%. Over 2024 zijn geen cijfers bekend door onderrapportage vanwege ziekte van medewerkers. De gemeenteraad van Alkmaar heeft besloten dat er voorlopig geen woningen komen op de plek van café Slans Welvaren in Scherbenhoorn. Dorpsbewoners verzetten zich tegen plannen voor 13 woningen. Ze vinden dat ze onvoldoende zijn gehoord. De projectontwikkelaar kan de beslissing aanvechten bij de rechter. De Castricumse proef met kabelgoten voor bewoners met elektrische auto's is positief uitgevallen. Begin dit jaar zijn bij 14 mensen kabelgoten in het trottoir gelegd om struikelpartijen te voorkomen. Het college is tevreden. Halverwege volgend jaar kunnen meer inwoners een kabelgoot aanvragen. Onderzoek van de gemeente Castricum wijst uit dat de vernieling en diefstal op begraafplaats Onderlangs beperkt is gebleven tot 1 graf, waar beplanting is weggehaald. De lokale VVD stelde begin augustus vragen naar meldingen hierover. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: BT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
4: Door de grote overstroming is daar veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
3: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten er door dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Hier volgt de agenda van de kerk in Bergen, Egmond en Schorel. Bergen aan Zee. Elke zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. En deze zijn op oecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. En dit jaar is het thema Zand en Zee. De laatste dienst op zondag 30 augustus begint om 10:30. Voorganger deze zondag is Ranver Kouwijzer met het onderwerp zee. De muziek wordt verzorgd door Ida Zuidema harp en Jeannette Zuidema orgel. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Egmond aan Zee. In de Oud-Katholieke Kerk wordt maandag 31 augustus... het laatste zomeravond orgelconcert 2026 gehouden. En daarmee wordt weer een serie van 9 orgelconcerten afgesloten. Volgens traditie bespeelt Jaap Zwart het orgel en branden de kaarsen in de kroonluchters. Jaap Zwart groeide op in een muzikaal gezin en kwam daarmee al vroeg in aanraking met muziek. En zijn eerste muziekonderricht ontving hij van zijn vader Jaap Zwart senior. Aan het Zweling Conservatorium in Amsterdam studeerde hij piano en orgel. En met het hoofdvak Theorie der Muziek sloot hij zijn studie af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Jaap Zwart is een veelgevraagd begeleider, ook als pianist. Van zijn spel verschenen meerdere cd's, onder andere op de Beetse orgels van de Domkerk in Utrecht en de grote kerken van Gorinchem en Harderwijk. In 2014 bracht hij een cd uit waarop hij de gerestaureerde Adema-orgel van het Callistus Basiliek in Groenlo bespeelt. En in 2019 verscheen de cd Berensuite met werken van Johan Haaksma. Bij de uitgang wordt een open bijdrage gevraagd. Braderie in Groet. Braderie. Al meer dan 40 jaar is de PKN-kerk van Schorel, Groet, Kamperduin duidelijk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gedienden blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. En nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken, boekenkraam zich weren tegen patat en worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. Kortom, maandagavond, 31 augustus, de laatste braderie in 2026 van 5 tot 9 uur. En de opbrengst is voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Tot zover deze agenda van de kerken in Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en zomerse week.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberta.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. GGD Hollands Noorden registreerde in 2025 36 datalekken, fors minder dan de 174 van 2 jaar eerder. Dat is een daling van 78,4%. Over 2024 zijn geen cijfers bekend door onderrapportage vanwege ziekte van medewerkers. De politie heeft vrijdag een pand in Herugowaard afgezet voor een videoreconstructie. Daar werd begin juni een 52-jarige Britse crimineel doodgeschoten en gestoken op bedrijventerrein Zandhorst. De politie hoopt met de reconstructie meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht. Het nieuwe speelveld aan de Blankerhofweg in Alkmaar is donderdag geopend door de 8-jarige Tim en wethouder Marius Wiegman. Op het basketbalveldje probeerden beide te scoren, wat alleen Tim lukte. Het originele ontwerp viel eerder slecht bij omwonenden, waarna de gemeente het aanpaste. De N508 en N245 in Alkmaar krijgen tussen 7 en 19 september nieuw asfalt. Verkeer moet rekening houden met afsluitingen van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Eerst zijn de Nollenweg en Schagerweg aan de beurt, daarna het vervolg van de Schagerweg. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. Zes anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.